0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien in het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Magyar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is de kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. De lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobbey. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest, de eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer zonder wolken vandaag, minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werd al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars, van harte welkom bij uw lokale omroep van Elburg. Vanmorgen zijn in de studio voor u Jan en Leni van den Berg en wij vinden het weer fijn dat we deze zondagochtend samen met u mogen gaan beginnen. We hebben voor u het volgende op het programma staan. We hebben natuurlijk weer enkele mooie liederen voor u uitgezocht. Ik heb ook weer een paar gedichten meegenomen. En we hebben natuurlijk weer de kerkdienst deze ochtend en die wordt verzorgd door de PKN-kerk uit Doornspijk. En de voorganger is proponent A.T. Beens. Zoals gezegd gaan we nu eerst luisteren naar een paar mooie liederen.

Ja, en even ter aanvulling van dit mooie lied, dank u voor deze nieuwe morgen, heb ik een gebed voor een nieuwe dag. Vader in de hemel, dank u voor weer een nieuwe dag, dat ik weer kracht ontvangen heb, dat ik weer opstaan mag. Geeft u dat ik vandaag mag leven tot uw eer, bij alles wat ik doen zal, u volgen meer en meer. Vergeef als ik u pijn doe of als ik u vergeet. Als ik niet luister naar uw stem en het zelf weer beter weet. Houd mij heel dicht bij u. Leer mij naar uw wil te handelen. Spreek tot mij door uw geest. Dan zal ik in uw wegen wandelen. In Christus' naam. Amen.

Ja, luisteraars, we schakelen nu over naar de PKN-gemeente in Doornspijk voor de kerkdienst deze ochtend. En de voorganger is proponent A.T. Beens. Wij wensen u een gezegende dienst.

Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 93, vers 1 en vers 4. Psalm 93, vers 1 en vers 4, een lofzang op onze God, die regeert.

nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus die heeft deze woorden samengevat als volgt. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.

Gemeente, laten wij tot God naderen in het gebed en vragen om het licht van de Heilige Geest als we de schrift openen. Heere almachtige, trouwe, grote, goede God, we komen tot u deze morgen. Heere, we danken u dat uw trouw groot is, dat u goed bent en dat u ons ook vanochtend weer opzoekt. Dat u ons weer bij elkaar geroepen hebt als gemeente om samen te komen rondom uw woord. Dat we de psalmen mogen zingen,

tot eer en lof van uw nooit volprezen en grote naam. Heren, we danken u voor al uw goede zegeningen die u ons geeft. Dat we in vrijheid mogen beleiden, dat we in vrijheid samen mogen komen, dat we niet gestoord worden. Heren, wij danken u en we danken ook voor de regen. Ook een zorg van u, voor dat u het land weer begoten heeft met water. Heren, dat we ook in droogte weer die uitkomst zien van u. Heren, en we bidden, doe het ook vanmorgen als we uw woord lezen, als we uw woord openen, als het verkondigd wordt, als we zingen. Laat er ook stromen van levend water de gemeente ingaan. Heren, dat u rondgaat met uw geest. Heren, uw geest waait als de wind, waarin hij wil. We bidden, werk met uw geest, ook deze morgen door uw woord. Werk in harten. Heren, u weet hoe we hier binnengekomen zijn. Vol dankbaarheid, vol lof. Dicht bij u, of ver bij u vandaan. Heren, we zongen net die woorden, 1000 zorgen, 1000 doden, kwellen mijn angstvallig hart. Het kan maar zo zijn dat we op die manier hier zitten, met een angstvallig hart, met 1000 zorgen. En we bidden u of u daar doorheen wil breken. Heren, want u bent een machtig God die in ons hart kan werken. In de eerste plaats ook het geloof en bekering. Dat we u zoeken, u dienen, u willen liefhebben. Geef dat in de eerste plaats. Maar Heren, u bent ook een God van het hele leven. Want ja, als u doorbreekt, dan bent u ook genoeg. Heren God, wij bidden, wilt u deze dienst zo tot een zegen laten zijn. Ook voor ieder die thuis met ons verbonden is. Zegen ook daar uw woord. We danken u voor de techniek die dat mogelijk maakt. Heren, wij bidden ook voor ieder die een taak heeft in deze dienst. Wilt u ja, alles tot eer van uw naam laten zijn en laten verlopen. Ook met de warmte, als we daar last van hebben, geeft dat dat ook niet belemmerend is om te luisteren of te spreken. Heren God, we bidden zo of u deze dienst tot een zegenrijke dienst wil maken. En ga met ons. We bidden u dat in Christus naam. Amen. Gemeente, wij openen vanochtend de schrift in Matteüs 6. Midden in de bergrede. Van Matteüs 6 lezen wij vers 19 tot en met 34. Daar is Jezus aan het spreken en hij zegt: verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roesten verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet veel meer bekleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waarmee zullen wij ons kleden?
Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig heeft. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan zo meteen zingen van Psalm 103, het 7e en het 10e vers. Vanmorgen zullen de woorden "Wees niet bezorgd" en "Zoek eerst het koninkrijk van God" centraal staan in de verkondiging. Daarvan zingen we ook met Psalm 103, vers 7 en 10 over een God die vaderlijk zorgt en over een God die regeert als koning over zijn koninkrijk. Ik heb voor u nog een aantal afkondigingen. Allereerst de kerkdiensten. Zondag 5 juli gaat om 9:15 voor dominee J.A.J. Pater. Om 1:15 gaat dominee G.A. Molenaar voor uit Genemuiden. De collecte, de eerste rondgang is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de uitgangscollecte is voor de predikantsplaats. De eerste collecte, diaconie, is vandaag bestemd voor Stichting De Hoop, een christelijke organisatie voor GGZ en verslavingszorg. Meer informatie hierover leest u in het kerkblad. De voorbeden. We danken de Heer dat de operatie van Herald van der Streek goed gegaan is en hij weer thuis is. We bidden voor de gemeenteleden die te kampen hebben met psychische klachten en sombere gedachten. We bidden of de Heer hen kracht en uitkomst wil schenken in hun moeilijke omstandigheden. Mededelingen. In verband met het warme weer is er vanmiddag geen kinderoppas. Vanavond is er weer een zanguurtje om 7:00 in de kerk. De gebedskring hoopt dinsdag 30 juni om 7:30 bij elkaar te komen aan de Oude Harderwijkseweg 68. Volgende week zondag zal er na de middagdienst gelegenheid zijn om samen koffie, thee of fris te drinken in ProRegen. En u bent bij al deze activiteiten van harte welkom. Tot zover de mededelingen. Wij geven onze gaven en zingen dan Psalm 103, vers 7 en vers 10.

Gemeente, na de verkondiging zingen wij zonder verdere aankondiging Psalm 145, het vijfde vers. Gemeente van de Heer Jezus Christus. De wekker gaat. En nog voordat je opgestaan bent, gonst het al door je hoofd. E-mails, afspraken, de kinderen. Wat moet er deze dag allemaal wel niet gebeuren? Allerlei gedachtes waar je door gegrepen kunt worden. Gedachtes die je het gevoel geven dat je van alles moet. En misschien ook wel een gevoel dat het leven soms te beperkt is voor alles wat je zou willen. Alles wat er moet gebeuren. En je kunt gegrepen worden door bezorgdheid. Door angst. Alles wat van je gevraagd wordt, kan je onder spanning zetten. Soms zelfs tot overspanning of burn-out toe. Misschien herkent u dat. Maar die bezorgdheid kan ook een ander effect op je hebben. Op hoe je doet. Je bent kortaf, minder concentratie en ook een gevolg. En dat is een pijnlijk gevolg. Je tijd met de Here, met God, sijpelt weg. En je voelt je biddeloos. De vreugde van God, de vreugde voor zijn werk wordt minder. En er kan schuld bij komen. Ik zou toch juist met al die zorgen, met alles wat me bezighoudt, zou ik toch juist naar God moeten gaan. Ik zou toch God moeten zoeken in het gebed. Ik zou me toch moeten vastklampen aan Hem. En dan zegt Jezus vanmorgen, wees niet bezorgd. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God. Hoe reageert u? En hoe reageer jij op die woorden van de Heer Jezus? Zeg het maar. Voelt u weerstand? Geeft u gelijk? Maar zegt u, ja, maar hoe dan? Het thema van vanmorgen is niet zorgen, maar zoeken naar het Koninkrijk. We volgen het onderwijs van Jezus in twee punten. Als eerst, wees niet bezorgd. Zit met name in vers 25. En als tweede, maar zoek eerst het Koninkrijk van God. Dat is met name vers 33. Daar zegt de Heer Jezus die woorden. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Dus niet zorgen, maar zoeken naar het Koninkrijk. Wees niet bezorgd, maar zoek eerst het Koninkrijk van God. Gemeente, we vallen vanmorgen met die woorden, wees niet bezorgd, midden in de bergrede. De bergrede die ook wel de grondwet van het Koninkrijk van God wordt genoemd. Jongens en meiden, dat weten jullie misschien ook wel, dat de bergrede hoofdstuk 5 tot en met 7 is van Matteüs. En Jezus die geeft daar onderwijs over wat het Koninkrijk van God inhoudt. En Matteüs 6 gaat over met welke houding leef je nou als je een burger bent van dat Koninkrijk. Bijvoorbeeld een burger van Gods Koninkrijk die verzamelt geen schatten op aarde. Of een burger van Gods Koninkrijk die kan geen twee heren dienen. En dan komen die woorden die vanmorgen centraal staan. Wees niet bezorgd. Gemeente, ik kan me zo voorstellen dat die woorden van de Heer Jezus, wees niet bezorgd, dat die diep ingeslagen zijn bij de mensen van die tijd, bij zijn hoorders om hem heen. Ja, wie zijn die hoorders? Als je zo om Jezus heen kijkt, wie staan dan om Jezus heen? Nou, in de eerste plaats natuurlijk zijn discipelen, maar waarschijnlijk ook een hele grote groep andere mensen. Lezen we in Matteüs 7, vers 28, het einde van de bergrede. Er staat, de menigte die stond versteld van zijn onderricht. Dus er hebben meerdere mensen meegeluisterd. En dus ook naar die woorden van Jezus over de bezorgdheid. Jezus die is in Galilea, een samenleving die voornamelijk rondkomt van landbouw en visserij. Mensen die hard moeten werken om hun leven te voeden. En blijkbaar maakten ze zich dus zorgen om voedsel. Anders dan zou Jezus dat punt niet aansnijden, toch? Voedsel om het leven te voeden. En kleding om het lichaam warm te houden. Dat zijn de eerste levensbehoeften. Je zou zeggen, terecht, toch? Toch terecht om je daar zorgen over te maken. Want ja, je bestaan hangt er vanaf. Als je deze dingen niet hebt, dan betekent dat de dood. En Jezus zegt over de meest essentiële dingen, kleding en voedsel, maak je daar geen zorgen over. Harde woorden
Je zegt misschien, ik vind het heel logisch dat mensen zich daar zorgen over maakten. Gemeente, ik dacht in de voorbereiding, als Jezus mensen deze mensen vermaant om die meest essentiële dingen, hoe zou hij ons dan vanmorgen aanspreken? Want er zijn nog veel meer dingen waar wij ons zorgen over kunnen maken. Geef ons heden ons dagelijks brood. Lijkt toch vaak een overbodig gebed te zijn, want het brood ligt toch iedere dag in de supermarkt. Maken wij ons niet over nog veel meer dingen zorgen? Over veel meer dan dagelijks brood en kleding? Ik zou zeggen, vul voor uzelf in datgene wat u zo kan vastgrijpen, waar u zo over in kunt zitten. Misschien wel datgene wat u niet losliet toen u net hier zo de kerk binnenkwam lopen. Dat kunnen lichamelijke zorgen zijn, maar het kan ook verder gaan. Zekerheid, veiligheid, of je wel gezien wordt, je ego. De zorg over erkenning, waardering of zorg over gezondheid kan heel diep gaan. Of dagelijkse zorg voor die ander. Jongens en meisjes, jullie maken je denk ik ook wel eens zorgen. Bijvoorbeeld als je een toets hebt, dat je denkt, gaat het goed komen? Weet ik alles wel? Ga ik een goed cijfer halen? Zo zijn er in al onze levens dingen waar we ons druk over kunnen maken. En dus ook dingen die het allerdiepste van je bestaan kunnen raken. En daarom spreekt de tekst en spreekt Jezus ons vanmorgen allemaal aan. Dus alle reden om goed te luisteren naar die woorden van Jezus. Hij zegt, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eet en wat u drinken zult. En ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Met die woorden lichaam en leven bedoelt Jezus het aardse leven, het fysieke leven. Voedsel en kleding, met voedsel word je gevoed, met kleding blijf je warm, dingen die nodig zijn. Jezus die maakt dus aanspraak op de meest nodige, meest essentiële dingen in ons bestaan. Datgene wat je het meest bezighoudt. Nou, en wat wordt hier nou bedoeld met bezorgd zijn over die dingen? Het gaat Jezus hier om een verlammende angst. Jezus die verbiedt ons niet om over dingen na te denken. Dat is niet verkeerd. En Jezus verbiedt het ons niet om angstig of om verdriet te hebben. Nee, het gaat om een verlammende angst die uiteindelijk het discipelschap belemmert. En die het leven in Gods koninkrijk, in het leven van het dienen van de Here in de weg staat. Een angst die het vertrouwen op de Here weg laat sijpelen. Dus al die dingen die ik net noemde en de zorgen die u zelf invult. Als die de grootste rol spelen in uw leven en de blik gaat af van God, af van de Here, dan staat het een leven in Gods koninkrijk in de weg. Dat is wat Jezus zegt. Herkent u dat? Dat die zorgen je leven kunnen beperken. Maar herkent u ook die roeping om ook voor de Here in het koninkrijk te leven? Maar dat dus ook beperkt wordt door een angstige bezorgdheid over dingen. Dus angstig bezorgd zijn kan het volgen van de Here Jezus in de weg zitten. Dat is nogal wat, zeg je. Een leven in angst over aardse zaken zegt iets over mijn leven met God. Mijn leven in verhouding tot de Vader die in de hemel is. En dan komt vanmorgen ook de vraag op ons af, daar moeten we eerlijk in zijn. Is bezorgd zijn dan ook ongelovig zijn? Is daar ongeloof aan de orde? Een terechte vraag, want we kennen allemaal niemand uitgezonderd momenten van bezorgdheid. Het kan maar zo zijn dat je hier vanmorgen zit en dat je dat van binnenuit kent. Maar is dat dan ongeloof en is dat dan zonde? Mag ik me dan geen zorgen maken? Nou, kijk dan eens mee naar hoe Jezus zijn hoorders aanspreekt. In vers 30 lezen we, als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovige? Jezus gebruikt de benaming kleingelovige. Terwijl hij spreekt tegen zijn volgelingen, zijn discipelen. Ze waren nogal eens bezorgd.
En op die momenten dat zijn discipelen bezorgd waren, noemde hij hen kleingelovigen. Je kunt denken aan dat moment op het meer. Het stormt, de discipelen die vrezen voor hun leven, maar Jezus zegt, waarom bent u angstig, kleingelovigen? Kleingelovigen. Of denk aan Petrus, hij wandelt op de zee, het gaat een tijdje goed, maar dan zakt hij. Hij twijfelt. En Jezus die steekt zijn hand uit en die zegt, waarom hebt u getwijfeld, kleingelovigen? Ook daar weer dat woord, kleingelovigen. Precies dat woord wat Jezus ook gebruikt als het gaat over bezorgdheid. Dus is bezorgdheid ongeloof? Het hoeft niet. Het kan ook kleingeloof zijn. Je kunt net als de discipelen veel van God, van Jezus hebben gezien. Je kunt hem van dichtbij hebben leren kennen. En dan bezorgd zijn. En kleingelovig. Kleingeloof zegt, Heere, ik heb u leren kennen, maar u altijd vertrouwen, daar gaat het zo vaak mis. En ik kijk zo snel weer naar mijn zorgen. En dan ben ik keihard zelf bezig. En dat is zonde. Dat beleid ik voor u. Dat is klein geloof. Afhankelijkheid, juist. Met de zorgen naar God toe gaan. En tegelijkertijd, het kan ook een stapje verder gaan. Want Jezus die noemt ook nog iets anders. Het kan ook heidens worden.

zou je kunnen zeggen, angst is wat hun religie typeert. Ze moeten alles afsmeken en dan maar hopen of die goden het geven, die grillige goden. Maar Jezus zegt, u hebt toch een andere God. Een vader die in de hemel is. En over die hemelse vader spreekt Jezus vaker. Hij leerde de discipelen het gebed voor dagelijks brood. Met als aanhef, onze vader die in de hemelen zijt. Als je de Heere God als de Vader in de hemel hebt leren kennen, waarom dan angst? Jezus zegt, uw Vader in de hemel is toch anders dan die goden van de heidenen? Uw Vader in de hemel is toch een God die op de hoogte is van wat er in uw leven speelt? En hij weet toch wat u nodig heeft? Dus er zit ook wel een aanklacht vanmorgen in de tekst, gemeente. Als je angstig of bezorgd bent over je leven, angstig, krampachtig, bezorgd. Ik zei net al, angst is niet vreemd. En nadenken over dingen is niet verkeerd. Maar ga eens bij jezelf na. Wat is nou de wortel? Wat zit er nou onder die bezorgdheid? Is dat die verlammende, krampachtige angst om toch op jezelf te vertrouwen? En niet de touwtjes uit handen te geven, ook nadat je God hebt leren kennen. Want dan weet je ook of bezorgdheid te maken heeft met kleingelovigheid. Of je hebt God nog helemaal niet leren kennen als vader, door Jezus Christus zijn zoon. En wil je überhaupt de baas blijven over je eigen leven? Want dat is wat ongeloof zegt. Ik red het zelf wel, ik heb God niet nodig, ik heb zelf mijn touwtjes in handen, ik regel het zelf wel, ik ben mijn eigen baas. En dan word je uiteindelijk op jezelf teruggeworpen, net als de heidenen met hun nepgoden. En dat is toch ook wel wat zonde ten diepste is, gemeente. Je wilt koning zijn over je eigen leven en het is opstand tegen God, op wie je juist kunt vertrouwen. Jezus die zegt vanmorgen, wees niet kleingelovig. Maar er zit een diepere waarschuwing in. Wees niet zoals de heidenen, weet mijn vader niet wat u nodig heeft. Heeft hij niet alles in uw leven in zijn hand? Alles, uw voedsel, uw onderdak. Vul maar in. Al die zorgen die in uw hoofd, in uw hart leven. Ik kan dat niet voor iedereen hier invullen. Maar Jezus zegt, als die vader in de hemel er is, en als je een kind van die vader bent, door geloof, dan leef je toch anders. Dan leef je niet in die krampachtige angst. Jongens en meisjes, het deed mij denken aan een koordanser, een voorbeeld over een koordanser, een verhaal. Een beroemde koordanser die spande eens een kabel over grote watervallen heen. En onder de bewonderende blikken van een groot publiek liep hij over het koord heen en weer. En toen hij terug was riep hij, wie gelooft dat ik over dit koord heen en terug kan dansen terwijl ik een kruiwagen voortduw? Ja, bijna alle mensen die geloofden wel, dat zal hij vast wel kunnen. Want ze waren onder de indruk. En inderdaad, hij kon het. En toen hij terug was, zei hij, wie gelooft dat ik een levend mens met een kruiwagen naar de overkant kan halen? Een paar mensen die geloofden wel dat hij daartoe in staat zou zijn. En hij zei, goed, wie neemt de plaats in de kruiwagen? En toen werd het muis stil. Want het was wel iets te veel gevraagd. Niemand durfde, niemand had de moed. Niemand had genoeg vertrouwen om in die kruiwagen te stappen. En toen was er ineens een stemmetje. Helemaal achterin. Achterin het grote publiek van de mensen die toestonden te kijken. Dat stemmetje zei, ik durf het. Ik vertrouw u. Het was een kind. Het kind klom omhoog. Ging in de kruiwagen zitten. En de koorddanser die ging heen en weer met het kind in de kruiwagen over dat koord. En mensen klapten in hun handen. En toen het kind weer veilig was, weer beneden was, zeiden de mensen tegen het kind, was je niet bang? Bang, zei het kind. Hij is mijn vader. Hij is mijn vader. Ja, dan zitten we in ons gedeelte. Gemeente, ik wil u vanmorgen niet het gevoel geven dat u van alles moet. Zo van, wees nou maar eens niet bezorgd en stop maar met angstig zijn. Nee, ik wil u wijzen op wie God is, ten diepste. De hemelse Vader. Jezus die doet dat ook. Jezus

schaamt, maar hij doet dat liefdevol. En hij stelt de zonde aan de kaak. Juist omdat hij bewogen is met uw en met jouw leven. Uw leven met zijn vader, met de Here hier op aarde. Maar ook het eeuwige leven. En hij komt heel nabij. Hij zegt, kijk eens naar wie de vader is. Kijk eens omhoog. Kijk eens naar wie de vader is. En sta je niet blind op al die zorgen. En hij zegt, kijk naar de vogels. En kijk naar de lelies. Dat zijn twee beelden die in het dagelijks leven bekend waren daar. En Jezus die sluit bij zijn hoorders aan. Hij gebruikt die twee beelden om zijn les duidelijk te maken over de bezorgdheid. En als we die beelden bekijken, dan begrijpen we nog wel wat beter wat Jezus bedoelt met die bezorgdheid. Of eigenlijk met onbezorgdheid. Allereerst die vogels. Jongens en meisjes, ik kan me voorstellen dat je vast wel zou willen kunnen vliegen als een vogel. Vrij. Vrij als een vogel. En ook voor ons volwassenen is dat beeld, denk ik, herkenbaar. Vrij als een vogel. Niet al die verantwoordelijkheden, verwachtingen, niet zoveel moeten. Jezus die gebruikt het beeld van de vogel voor het werk van de man in die tijd. De vogel zaait niet en maait niet. En wie zorgt er voor die vogel? De hemelse vader. Ik noemde hem net al een paar keer. En als de hemelse vader al zorgt voor de vogels die niet op het land werken, hoeveel te meer zal hij dan zorgen voor de mens? De mens als de kroon van de schepping. Jezus die gebruikt hier een Joodse redeneerstijl. En de naam van die stijl is letterlijk vertaald van het lichtere naar het zwaardere. Zoals voor het lichtere al volop dit of dat geldt, hoeveel te meer geldt het dan wel niet voor het zwaardere? Dus voor het mindere, de vogels, daar geldt al voor dat God zorgt, zonder dat ze maaien en zaaien. Hoeveel te meer zorgt hij dan voor het zwaardere, de mens? God zorgt nog meer voor hem, voor de mens die wel zaait en wel maait. En dan het tweede beeld. Jezus die gebruikt volop de omgeving om hem heen om aan te tonen wat hij wil zeggen. Kijk naar de lelies, ze werken niet en spinnen niet. Dat is het werk van de vrouw. Dus het beeld van de vogels is het werk van de man, de lelies is het werk van de vrouw. Dus Jezus die sprak iedereen aan, mannen en vrouwen, oud en jong. Hij had iedereen op het oog, zo is Jezus. En dat is vanmorgen trouwens niet anders. U wordt allemaal aangesproken vanmorgen. En met de woorden over de lelies benadrukt Jezus opnieuw eigenlijk de zinloosheid van de zorgen. En de goede redenen die je hebt om op de Here te vertrouwen. En met lelies bedoelt Jezus wilde bloemen. Bloemen die niet door mensen verzorgd worden. En zelfs die wilde bloemen, die we ook wel kunnen zien aan de kant van de weg, zelfs die bloemen zien er prachtig uit. Door Gods zorg. Dus bloemen, het lichtere, opnieuw de Joodse redeneerstijl, het lichtere. En hoeveel te meer geldt Gods zorg dan voor het zwaardere, de mens als de kroon van de schepping. Dus jongens en meisjes, als je bloemen ziet, dan moet je daar maar aan denken. Aan die zorg van God. Maar gemeente, die voorbeelden die Jezus geeft, dat leert ons geen lui christendom. Zo van, ga maar achterover zitten, God zorgt toch wel. Dat wil Jezus niet zeggen. Luther die zegt over deze tekst, het voedsel valt de vogels ook niet vanzelf in de bek. Het is een voorwaarde van ons leven dat we hier werken voor ons dagelijks brood. Maar er is een wereld van verschil tussen dit doen in angst en krampachtige vrees, of het doen en leven in vertrouwen op de Here, de Vader in de hemel. Dat is een belangrijke les vanmorgen. Bezig zijn is helemaal niet verkeerd. Maar hoe ben je bezig? In vertrouwen of in kleingeloof? Of, dat hoorden we net ook, zelfs in ongeloof. De touwtjes nog zelf in handen houden. Want gemeente, de bezorgdheid heeft alles te maken met iets anders wat Jezus ook zegt. Met Gods koninkrijk. Jezus heeft het niet zomaar over bezorgdheid als een mooie les. Maar Jezus die heeft het altijd over zijn koninkrijk en over zijn vader. En hij is altijd gericht om te doen op dat wat zijn vader wil. Dus alles wat Jezus zegt heeft ook met het leven te maken met de Here en ook met het koninkrijk van God.
Hij spreekt niet zomaar over bezorgdheid. Hij spreekt gericht op het koninkrijk van zijn vader en het leven als een burger van het koninkrijk vraagt om prioriteit. En daarom volgt direct op die woorden, wees niet bezorgd, de woorden, maar zoek eerst het koninkrijk van God. Dat is een bekende tekst. En er staat een tegenstelling dus. Aan de ene kant een leven dat gekenmerkt wordt door angstige bezorgdheid. En aan de andere kant is er een leven dat gericht is op het zoeken van Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat betekent niet dat een gelovige nooit bezorgd kan zijn. Jezus spreekt over kleingelovigen, de discipelen, maar het moet niet verlammend worden. Waarom? Dat wordt duidelijk wanneer we zien wat het betekent om Gods koninkrijk te zoeken. In de eerste plaats betekent Gods koninkrijk zoeken geloof en bekering. Iets waar Jezus vaak en veel over gesproken heeft, geloof en bekering. En vervolgens betekent het ook God dienen in de praktijk, het geloof handen en voeten geven. Gods koninkrijk zoeken, dus geloven en bekeren. We lopen ze allebei kort langs. Allereerst betekent Gods koninkrijk zoeken, geloven en bekeren. Dus geloof in de koning van het koninkrijk en je bekeren als burger van het koninkrijk. Jezus die kwam op aarde en hij verkondigt het. Bekeer u, want het koninkrijk van God van de hemelen is nabijgekomen. En later vertelt Jezus die gelijkenis van de zaaier, een bekende gelijkenis. En die gelijkenis gaat over de uitwerking van Gods woord. Een deel van het zaad valt tussen de doorns. En de doorns die groeien op en verstikken het zaad. Nou, wat zijn die doorns? Dat is belangrijk voor ons gedeelte vanochtend. Jezus zegt het zelf in Matteüs 13, vers 12. Bij wie in de doorns gezaaid is, dat is hij die het woord hoort. Maar de zorgen van deze wereld, en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. De zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom. Dan zitten we midden in ons gedeelte, gemeente. Die dingen kunnen zoveel ruimte innemen dat Gods woord verstikt wordt. Dat gaat diep. Het woord wordt wel gehoord, maar het draagt geen vrucht. En er komt dus geen leven van geloof en bekering. En daarom zit er in deze woorden van Jezus een oproep tot bekering. Richt je blik op God. Misschien moet er in uw leven wel gesnoeid worden. Zijn er dingen die zoveel aandacht vragen, zoveel tijd en energie vragen, dat ze het dienen van God in de weg staan? Verdringen. Waar moet de blik vanaf? Wat zijn de doorns die omhoog groeien? En waar moet de blik omhoog? Naar de Heer, naar de koning van het koninkrijk, naar de hemelse Vader. Want hem loopt het niet uit de hand. Zorgen kunnen alles beheersen. Ze kunnen bepalen waaraan u denkt als u wakker wordt, hoe u naar de toekomst kijkt, welke keuzes u maakt. Maar het geloof mag leren leven vanuit het vertrouwen dat God zijn koninkrijk bouwt door zijn woord en door zijn geest. Hij is trouw aan zijn belofte. En hij brengt nu al redding, herstel en recht. En hij zal het koninkrijk ook eenmaal voltooien. En dat vertrouwen maakt ons niet passief. Dat God zorgt betekent niet dat we achterover kunnen gaan zitten, weet u nog? God zorgt voor de vogels. Hoewel ze niet zaaien en maaien, hoeveel te meer zou hij dan voor zijn kinderen zorgen? Terwijl hij hen tegelijk roept om hun dagelijks werk te doen. En daarmee komen we bij het tweede. Gods koninkrijk zoeken betekent ook God dienen in de praktijk van het dagelijks leven. Gods koninkrijk zoeken betekent verlangen dat God koning is in uw leven. En dat zijn wil gedaan wordt. Dat zijn naam geëerd wordt. Dat u hem leert kennen. Dat u hem dient. Dat u zich in zijn dienst stelt. Maar Jezus voegt er ook aan toe, en zijn gerechtigheid. Betekent dat u zoekt naar de wil van God te doen. Wat betekent dat concreet? Ik kan dat voor u invullen. Uw Bijbel open doen, bidden, zorgen, bij de Vader neerleggen. In liefde de ander dienen.
omzien naar iemand met wie je in conflict bent. Uw plaats innemen in Gods gemeente. En wat zit er nog meer? En denkt u daar biddend over na. Heren, waar roept u mij? Wat is mijn taak in het gezin? Zoals het gaat over het Koninkrijk van God, dat is breed. Wat is mijn taak? Misschien ook in de gemeente, in de kerk. Wat is mijn roeping? Hoe kan ik uw wil doen? Jezus was op het hoogst bezig om de wil van God te doen. En dat vraagt hij ook van hen die hem dienen. Dat de wil van God gedaan wordt. En dan is dus de vraag, de zorgen die er zijn, die staan altijd in relatie tot het Koninkrijk van God. En wat gebeurt er met die zorgen die u daarvan af kunnen willen leiden? Laat ze u niet van de Vader wegdrijven, maar laat ze u naar de Heer, naar de Vader in de hemel toedrijven. Want de hemelse Vader, zegt Jezus, weet wat u nodig hebt. Hij zorgt en hij voorziet. En hij leidt zijn kinderen door de Heilige Geest. En dat vraagt dus om prioriteit. Jezus zegt, zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dat betekent niet dat je al het andere moet laten vallen. Niet om een strakke volgorde, zo van eerst bidden en dan pas eten. Of werken. Nee, het gaat om wat er op de eerste plaats staat. Om wat uw leven beheerst. Om waar uw hart ten diepste op gericht is. Je kunt werken, studeren, naar school gaan, voor je gezin zorgen, contacten onderhouden. Maar midden in al die dingen staat die vraag van Jezus centraal. Heren, hoe kan ik u hierin dienen? Hoe kan ik de Vader dienen? Hoe kan ik de Heere dienen? Hoe kan ik uw koninkrijk zoeken? Hoe kan ik uw wil doen? Dan hoef je niet alles uit handen te laten vallen, maar het gaat om biddende handen. Handen die Gods wil zoeken te doen, maar ook om werkende handen. Handen die vinden te doen, het werk vinden te doen om te doen. Gemeente, we begonnen de preek met de vraag, hoe dan? Hoe zoek ik eerst het koninkrijk van God zonder die verlammende angst? Jezus die leert ons vanmorgen om anders te kijken. Maar Jezus die toont ons ook altijd zichzelf. Namelijk dat hij zelf de basis en de brenger is van Gods koninkrijk. Zonder zijn komst naar deze aarde was er geen koninkrijk geweest om te zoeken. En daarom is de sleutel van Gods koninkrijk zoeken niet hard aan het werk gaan. Zo werkt het nooit in Gods koninkrijk. De sleutel is Jezus zelf. Hij die de menigte toen en daar en u vanochtend hier aanspreekt. Want gemeente, alleen door zijn werk kunnen wij als burger van zijn rijk leven. Zijn offer aan het kruis is genoeg. Zijn offer voor alle zonden. Ook die zonden die kleven aan bezorgdheid. En aan het niet volkomen zoeken en dienen van God. Leg al die zonden bij hem neer. Vertrouw je aan de Heere toe. Hij kwam zelf het koninkrijk brengen en hij zal zelf het koninkrijk voltooien. Hij genas elke ziekte, dreef demonen uit, bevrijdde van zonde en schuld. Hij kwam naar deze wereld om zelf alle basisbehoeften te ontberen. Maar hij bleef gehoorzaam. Weet u het nog, toen hij verzocht werd in de woestijn? Hij had geen voedsel. Dat waar de mensen zich zo druk over maakten in zijn tijd. De duivel die verzocht hem om van stenen brood te maken. Maar hij deed het niet. Waarom niet? Hij was gehoorzaam aan de wil van zijn Vader. Hij zocht op het volmaakst, het koninkrijk. De duivel die bood hem alle koninkrijken van de wereld aan. Maar ook die verzoeking, die verdroeg hij. Want hij zocht eerst het koninkrijk van God. De duivel kon niet tegen hem op. En Jezus, hij ging door tot aan het kruis. Daar had hij extreme dorst. Geen enkele basisbehoefte bleef voor hem over. Dat ging nog veel dieper. Maar zijn hemelse Vader was bij hem. Totdat hij van iedereen verlaten was. Zelfs van de Vader in de hemel. Waarom? Opdat wij door geloof, door je vaste klampen aan Christus, nooit meer verlaten zouden zijn van die hemelse Vader.
opdat wij kunnen leven in een leven waarin we de bezorgdheid kunnen overgeven aan Hem. Hij riep op: geloof en bekeer je, want het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Gemeente, door geloof hoef je geen krampachtige angst te hebben. Geen angst, omdat het Koninkrijk zich uitstrekt over alle grenzen. Zelfs al zouden we sterven, dan nog is Gods Koninkrijk er. Gods Koninkrijk is eeuwig. Jezus heeft het Koninkrijk verbracht en Hij zal het voltooien. Het blijft. En al zou je geen enkele basisbehoefte meer hebben, dan is er één ding dat je wel hebt. Door geloof ben je dan eeuwig bij de hemelse Vader. Omdat Christus alles verdiend heeft en omdat Christus de wil van zijn Vader gezocht heeft. Die Christus wil je toch dienen? Zegt u het ook, door geloof in deze Christus, net als dat kind. Hij is toch mijn Vader. En werp dan al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Amen.

Gemeente, laten wij de Heere bidden en ook voorbeden doen. Heere almachtige, grote God in de hemel, we danken u voor hoe u zichzelf leert kennen. Heere Jezus, wij danken u dat u op deze aarde bent gekomen om het koninkrijk van God te brengen, te prediken. Bekeer u en geloof, want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Dat waren de woorden die u predikte. En Heere, we danken u voor dat wat we vanochtend mochten horen ook over uw koninkrijk dat gekomen is en dat ook nu is en dat eens voltooid zal worden. En Heere, wij bidden of wij ook mogen leven als burgers van dat koninkrijk. In de eerste plaats door bekering en geloof. Dat we ons in geloof aan u vastklampen. Aan uw belofte. Aan u, Heere Jezus zelf, die het koninkrijk gebracht hebt, die geleden heeft, maar die ook opgestaan is. Heere, wij danken u dat u volmaakt bent geweest in alles wat u deed. Dat u helemaal God en helemaal mens was en dat u de verzoeking van de Satan weerstaan heeft. U kreeg alle koninkrijken van de wereld aangeboden, maar u hield stand. Heere, u werd verzocht om van stenen brood te maken, maar u hield stand. Juist, zodat wij door geloof ook kunnen leven als burgers van het koninkrijk. Heere, wij bidden u of ook dan datgene wat in deze preek schuurde, datgene wat oproept tot bekering in ons hart verder mag werken. Heere, wij bidden dat we ons bekeren van angstige bezorgdheid. En Heere, u weet ook dat daar zoveel nood onder kan zitten. U weet van de diepste ellende die er in ons leven kan zijn. U weet van lijden, van ziekte, van conflicten, van psychisch lijden. Heere, wij bidden ook voor alle mensen die te kampen hebben met psychische klachten en sombere gedachten. Dat u kracht en uitkomst schenken in die omstandigheden. En geef ook dat we dan met de bezorgdheid tot u kunnen gaan. Want uw Vader die in de hemel is, die weet wat u nodig heeft. Dat zijn uw eigen woorden, Heere Jezus. Heere, wij bidden voor hen die te kampen hebben met ziekte, fysieke ziekte. Als het langer duurt, als het ernstig is. Heere, we bidden om kracht, om houvast, ook om dan op u te zien, ook al kan dat zo ingewikkeld zijn, dat we op onze zorgen gefocust blijven en op deze aarde. Maar geef dat we de weg vinden naar u, Heere, altijd. Juist ook in het gebed. Want het gebed is ook de plaats waar we u mogen zoeken en waar we ook onze vragen mogen stellen. En tegelijk, Heere, u blijft heilig en goed, almachtig en groot. En we danken ook dat u door blijft gaan met uw werk over deze hele wereld. We bidden ook of u het werk van de Satan af wil breken als we zien wat hij teweeg brengt. Als er nog zoveel zonde, doodsheid, zwartheid is op deze wereld. We bidden om het licht van uw geest, om uw genadige werking. Ook door mensen heen, door evangelisatie, door zending. Maar ook door een ieder van ons, op alle plekken waar we komen. Dat we een lichtend licht en een zoutend zout zijn van een heerlijke koning. Die deze wereld regeert en die deze wereld nooit los zal laten. En die eens alles zal voltooien. En een tijd zal brengen waar gerechtvaardige zondaren met u zullen zijn. Geef toch, Heere, dat velen van ons, dat wij daarbij zullen zijn, dat we er allemaal bij zullen zijn, dat we door geloof u vastklampen. Heere God, wij bidden u ook voor Herald van der Streek. We danken dat de operatie goed is gegaan en dat hij weer thuis is. Wilt u bij hem zijn, hem omringen met uw zorg als ook de zorgende vader. Wilt u geven wat nodig is.
ook in het aansterken, in het herstel. Heer, u bent een God van het hele leven. U bent een God die voor lichaam en ziel kan werken. Wilt u het ook bij hem doen? Heere God, wij bidden u zo. Ook voor de nood die er in de wereld is. U weet van alle ellende die er is, ook oorlogen. Heer, u weet van de conflicten die er zijn in het Midden-Oosten en hoe de spanning er blijft bestaan. Heer, wat zijn vredesverdragen waard? En toch zijn we ook dankbaar voor die dingen. Maar Heer, we bidden ook om duurzame vrede. Ook daar. Maar ook dat mensen daar u leren kennen. Want daar ontstaat echt duurzame vrede. Waar mensen hun hart op u richten. Heer, wilt u daar ook aanwezig zijn en werken? En ook in Venezuela zijn als daar een aardbeving is geweest. Als de slachtoffers zoveel zijn, de doden, de gewonden, de vermisten. We bidden voor het werk van reddingswerkers, dat ze mensen mogen vinden die in leven zijn. En we bidden ook voor alle nabestaanden die lijden onder verlies, om rouw en rouwen. Heer, zo bidden wij u. We brengen alles bij u, ook uw volk Israël. Wilt u ook bij uw volk zijn? Heer, wij bidden ook dat zij in u mogen gaan geloven, dat ze u mogen gaan zien, Heer Jezus, als de Messias. Dat ze u mogen erkennen, dat ze u nodig hebben om gered te worden voor de eeuwigheid. Heer, we bidden, bewaar hen als uw oogappel. Heere God, wij bidden u dit alles en we willen u de lof toebrengen voor deze dienst, voor alles wat u gegeven hebt. Vergeef het zondige en laat alles tot uw eer meewerken en tot opbouw van de gemeente. En zegen ook deze gemeente in alles wat er mag gebeuren, wat er gedaan wordt door de predikant, door de kerkraad, door pastoraal werk, door alle mensen die een taak hebben. Heren, we bidden, wees in alles met uw geest nabij en werk ook hier steeds weer opnieuw door uw woord. Zo bidden wij dit u. En we prijzen uw grote naam in Christus naam. Amen. Gemeente, wij gaan tot slot zingen van Psalm 42, vers 3 en 5. De Hemelse Vader die te midden van alle zorgen uitkomst kan geven. Psalm 42, vers 3 en vers 5.

0: Gemeente, aan het eind van deze dienst gekomen, bidden we om een zegen van de Heer. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt, waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al ligt geen maan. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.
1: Ja, luisteraars, u hebt zojuist kunnen luisteren naar de kerkdienst van deze ochtend. En deze werd verzorgd door de PKN-gemeente in Doornspijk. En de voorganger was proponent A.T. Beens. Wij zijn deze ochtend nog tot de klok van 11 uur bij u met enkele liederen en gedichten. En we beginnen zo dadelijk met twee liederen die betrekking hebben op de preek die u zojuist hebt kunnen horen. En dat is het eerste lied, Stel mijn vertrouwen. En het tweede lied, Zoek eerst het Koninkrijk van God.

voel uw zegen in mijn leven. U slaat vleugels om mij heen. Heb met warmte mij omgeven nadat u aan mij verscheen. Proefde ik die ware liefde, werd geborgenheid mijn deel. En de pijn die het hart doorkliefde, het verdween, u maakte heel. Ik voel uw vrede en nabijheid. Dag aan dag bent u erbij. Als ik worstel, soms met boosheid, klinkt uw stem, kom, schuil bij mij. U omgeeft mij alle dagen, in uw schaduw wil ik zijn. Bij u komen met mijn vragen, bij u schuilen, dat voelt zo fijn.

Er is een vreugde die te groot voor woorden een uitweg vindt in woordeloos gebed. Een stroom van dank die buiten alle boorden mijn levensakker onder water zet. Er is een rust die niemand kan verstoren en een geloof dat geen mens mij ontneemt. De zekerheid dat ik bij u mag horen, dat niets ter wereld mij van u vervreemdt. Er is een haven waar ik in kan landen, een schuilplaats waar ik voor de stormen vlucht. Een havenlicht dat altijd fel blijft branden, een ster die schittert aan een zwarte lucht. Want gij staat op elk kruispunt van mijn leven. Gij kent mijn zorgen, voor ik ze u zeg. Ik weet mij door uw engelen omgeven en kom u tegen, Heer, op elke weg.

Er is geen hoop in je leven als je jezelf niet durft over te geven. Vertrouw erop dat het goed komt, ook als het in je hart stormt. De hoop moet het lichtpuntje zijn in de duisternis. Denk je te kunnen leven zonder hoop, dan heb je het mis. Hoop is een klein woord met oneindig veel kracht. Voor elke fase in je leven, elk uur, dag en nacht. Soms lijkt de hoop weg te gaan, als jij je even moet uiten met een traan. Doe je handen dan samen

Het volgende gedicht wat ik voor u heb meegebracht sluit heel erg mooi aan bij het lied waar we net naar hebben mogen luisteren. Heere, leer mij hopen, vol van kracht. Ook als ik nog op een antwoord wacht. Als ik niet weet welke weg ik moet gaan, laat mij zien, u zult alles doen ontstaan. Leer mij geloven, dag aan dag, dat ik op u vertrouwen mag. Dat in de leegte in het dal uw liefde spreekt en werken zal. Geef mij een hart dat rust ervaart en mijn geduld in u bewaart. Maak mijn ziel kalm en stil, zodat ik buig voor wat u wil. Leer mij loslaten als dat moet en vasthouden wat mij goed doet. Heere, ik zal geduldig wachten op uw tijd, omdat ik weet dat u mijn leven leidt.

glorie aan God. Met deze woorden willen wij deze ochtenduitzending beëindigen. Maar niet voordat ik u nog enkele mededelingen meegeef. Als u denkt van, ik wil toch eigenlijk wel iemand groeten, iemand feliciteren of iemand bemoedigen, dan kan dat nog. Dan kunt u nog een lied aanvragen voor de uitzending van deze avond. En dat kunt u doen door een mail te sturen naar verzoekplaat@loomedia.nl of u kunt bellen hier naar de studio op 681899 en dan kunt u uw verzoek nog inspreken. In de studio waren deze ochtend Jan en Leni van den Berg. En ook vanavond hopen wij samen hier weer te zijn om deze zondagavond samen ook weer met u af te sluiten. Wij groeten u en wij wensen u een gezegende zondag verder. En ik hoop u vanavond ook weer te mogen begroeten aan de radio bij de lokale omroep van Elburg. Ik sluit deze ochtend graag af door u Gods zegen toe te wensen. Gods liefde draagt jou. Zijn hand beschermt jou, waar je ook bent of zal gaan. Ontvang Gods zegen over je leven, vrede voor jou in zijn naam. Gods zegen voor jou in de naam van Jezus. Zijn vrede rust op jou. De Heilige Geest in de naam van Jezus vervult, beschermt en zegent jou. Ga met Gods vrede, deel in zijn zegen. Leef uit zijn volheid en kracht. Durf te geloven. Blijf op hem hopen. Leef je geloof. Elke dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op een volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord. Onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. Automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer? Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het Ademproject. Wij zijn uw kerk. Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Iedere week 2 uur lang bij je favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ja, lekker veel muziek. We hebben straks nog... hij komt in de uitzending. Dan heb ik het over Rob Favier. Hij komt meer vertellen over zijn nieuwe muziek die hij heeft uitgebracht. Dus ik zou zeggen, blijf zeker luisteren. Dat hoor je in de tweede helft van het programma. We gaan eerst verder met Opwekkingsliederen 50. De nieuwe cd van Opwekking die met Pinksteren natuurlijk is gepresenteerd. Toen was er een heel mooi festival daar. Bij Walibi Flevo natuurlijk. Ja, en dan hoor je nu wat andere klanken daar de komende dagen. En dan, denk je, wat moeten we ermee? Maar goed, we zullen zeggen, ieder wat wils. We gaan luisteren naar het nummer van Opwekking 910. Dan heb ik het over prijs Yahweh.

C.C. Winant, House of David. Het wonderproject, een nummer uit 2026, For Your Glory. En eind augustus, als het goed is, de 26e augustus, staat ze hier weer in Nederland. C.C. Winant in de Rotterdam Ahoy. Kaartjes via eventsforchrist.nl. We gaan verder met House of Worship. Israel Houghton en Naomi Rain. Jesus at the Center.

always been. Ashville Newton en natuurlijk ook House of Worship, Naomi Rain, Jesus at the Center. Ja, Ashville Newton komt naar Nederland, want die zal samen met New Breed komen met hun Till the Whole World Knows Tour 2026 naar Rotterdam. Voor een worship night die je niet wilt missen. Onder leiding van de Grammy Award winnaar Ashville Newton brengt de groep een unieke mix van worship, of gospel worship, soul en contemporary Christian music, vol energie en aanbidding. Met de songs als Friend of God, You Are Good, Alpha and Omega en Reckless Love hebben ze wereldwijd miljoenen mensen geraakt. Verwacht een avond vol krachtige praise, diepe worship en een sfeer die generaties culturen samenbrengt. We trappen de avond af met een optreden van Gilbert en Sharon Terra. Met hun band. Hij is een bekende naam in Nederland. Hij heeft als voorprogramma opgetreden voor verschillende grote artiesten. Rotterdam maakt je klaar voor een onvergetelijke avond van worship. Till the whole world knows. Dus wees er zeker bij. En wil je zeker naar een leuke avond van Gilbert en Sharon Terra, dan zou ik zeggen, kom naar het Mega Preesfestijn. Dat zal de donderdag voor het Mega Piratenfestijn zijn. Dan is het Mega Preesfestijn. Dit jaar zal het allemaal zijn op 3 september 2026 in de feestent aan de Stationsweg in Oldebroek. Het Mega Preesfestijn. Dit is Matthew West, het nummer Goods.

0: goed aan de telefoon, Rob Favier. Dag Rob.
1: Hallo, hoi, ja, Marco.
0: Leuk dat we elkaar eens even spreken, want op het bijzondere moment dat jij nieuwe muziek aan het uitbrengen bent, of niet?
1: Klopt, ja.
0: Ja.
1: Ja, dus een paar weken geleden een nieuw album van me uitgekomen.
0: Ja, en wanneer zag je het licht?
1: Ja, dat is een woordspeling op de titel, hè?
0: Ja, zeker.
1: Dus, licht in je ogen. Wanneer zag het album het licht, bedoel jij?
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Ik geloof 19 mei of 20 mei. Maar hij is alleen maar fysiek, of alleen maar digitaal. Hè? We hebben erover getwijfeld, maar fysiek heeft eigenlijk geen zin meer. Dat tijdperk is helaas voorbij.
0: Ja. Dus, vind je het jammer?
1: Het is een idee om een nieuw album te hebben zonder dat je iets concreets in je handen hebt. Maar zo is het nou eenmaal.
0: Ja. Vind je dat jammer?
1: Ja, ik vind dat jammer. Kijk, het is de tijd en ik sta op alle streamingsdiensten. Maar het is artistiek wel een stuk minder. Want kijk, als je een cd echt live, een fysiek boekje uitbrengt. En vroeger met de LP, een cd kon dat eigenlijk nog meer. Dan zit er een boekje bij met een verhaal, met alle teksten van de liedjes en alles. En dan kun je veel meer echt een compleet verhaal ervan maken. En wat op streamingsdiensten veel gebeurt, is dat mensen een beetje hapsnap doen, hè? En dat is een beetje jammer. Kijk, alleen al over de volgorde van de liedjes heb ik al een paar uur zitten schuiven en zitten nadenken. Want dat heeft met toonsoorten te maken en met stijl en zo. Mm-hmm. Dus ik vind dat artistiek wel een achteruitgang, ja.
0: Ja, ik denk dat we het niet meer tegenhouden, Rob. Ook hoe graag we het willen.
1: Nee, joh, daar gaan we niet tegenhouden. Dat moeten we ook niet willen. Zo is het gewoon tegenwoordig.
0: Nee. Maar jij gaat het leven in ieder geval met humor door. Want elk jaar heb jij de oudejaarsconferentie zo'n beetje te pakken op Family 7, hè?
1: Nee, dat is niet meer op Family 7, hoor.
0: Oh, dat dacht ik dat hij daar was.
1: Nee, hij is 13, 14 en 15. 2013, 14, 15 is hij op Family 7 geweest.
0: Ja.
1: En daarna heb ik even pauze gehouden. En toen is ook de oprichter van Family 7 is overleden, Dolf van de Vechten. En die had ook het idee geopperd van een christelijke oudejaarsconferentie. Toen is het een beetje in het slop geraakt.
0: Ja.
1: En toen werd ik dat jaar daarna, in 18, werd ik benaderd door Events for Christ. Of ik die traditie wilde oppakken.
0: Ja.
1: En dat hebben we toen gedaan. Maar toen kwamen de corona-jaren. Dat was ook weer niet leuk natuurlijk.
0: Nee.
1: Dat... toen heb ik even kijken. In 2020 hebben we er eentje gedaan. Dat mocht dus niet in het theater of wat dan ook. Dat mocht alleen maar... we hebben alleen maar op de radio gedaan.
0: Ja.
1: Op Groot Nieuwsradio. En 21 hadden we hem helemaal klaar. En toen riep meneer Rutte een week van tevoren dat de boel weer op slot moest.
0: Ja.
1: Dus toen was ik heel chagrijnig.
0: Ja, dat snap ik.
1: Toen in 22 is het weer goed begonnen. Dus in 22, 23 heb ik hem weer gedaan. Toen heb ik weer een jaartje pauze gehouden. En nu had ik hem in 25 ook weer gedaan.
0: Ja. En is de bedoeling dat je 26 ook gaat doen?
1: Nee, er komt dit jaar geen... Nee joh, het is zo een ontzettende klus.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Daar hebben mensen geen voorstelling van. En dat gaat dan naast mijn gewone dingen.
0: Ja.
1: Die ik al heb staan. Dus ik ga nu weer even een jaartje normaal leven. En volgend jaar, dat is nog zoveel weg, dan zien we dan wel weer. Maar dit jaar komt er geen een.
0: Ja. Nee. Maar goed, dit jaar heb je in ieder geval ook gericht op je nieuwe album. Kunnen we een beetje zeggen dat je woordkunstenaar bent? Want ik heb een paar nummertjes geluisterd. Maar dat zit weer mooi in elkaar volgens mij.
1: Nou, laat ik zeggen dat je niet de eerste bent die dat woord van stal haalt.
0: Nee, gelukkig.
1: Ja.
0: Nee, maar hoe ging dat proces? Licht in je ogen, zo heet het album. Hoe heb je het aangepakt? Want volgens mij is het wel een tijdje geleden dat je een cd'tje hebt uitgebracht, of niet?
1: Ik ben niet zo'n hele frequente cd-maker. Eens in de 5 jaar of zo.
0: Ja.
1: En... deze keer ging het wat anders dan anders, want de andere cd's had ik alleen maar nieuwe liedjes en die werden dan voor het eerst pas ten gehoor gebracht bij het uitbrengen van cd.
0: Ja.
1: Maar nu was het een beetje anders. Toen de streamingsdiensten heel sterk opkwamen, toen adviseerde de vakbond voor liedjeschrijvers, zo wat ik lid van, die zei, je kunt beter gewoon alleen singles uitbrengen.
0: Ja.
1: Want albums, dat werkt niet meer zo. En dat heb ik toen een paar keer gedaan, een paar jaar. Wat singles. En, maar op een gegeven moment dacht ik dit jaar nu heb ik 5 singles uitgebracht of zo. En ik had een stel nieuwe liedjes. Ik dacht, het is eigenlijk veel mooier om dat te bundelen.
0: Ja.
1: Met die singles en met die nieuwe liedjes. Tot gewoon een heel nieuw album.
0: Ja.
1: Zo is het tot stand gekomen, ja.
0: Ja. Ja, je zei het al aan het begin. Het is soms een beetje lastig om een mooie volgorde erin aan te brengen. En ik ben er heel veel aan het schuiven. Maar ja, dan schuif je Spotify open. Kun je dan echt die volgorde van jouw album ook daar echt in programmeren? Dat ze ook zo in die volgorde in principe het album gaan beluisteren?
1: Ja, zo staat hij op Spotify.
0: Ja.
1: Ik wou zeggen, ik pak Spotify er even bij. Maar ik had je vanochtend al gemaild dat ik een internetstoring heb. En die is nog steeds niet voorbij. Het is,
0: kijk.
1: Ik zou pas om 10:00 vanavond. Dus ik kan niet op internet. Maar,
0: anders had je daar een grap natuurlijk over gemaakt tijdens de oudejaarsconferentie. Maar ja, helaas.
1: Ja, ja. Dus nee hoor, maar... In principe staat het liedje gewoon in die volgorde.
0: Ja, ja. Maar dan moeten mensen dus wel even de shuffle uitzetten. Want dat zijn wij zo gewend om de shuffle aan te zetten. En dan gaat hij natuurlijk zelf kiezen wat hij wil. Maar dat is eigenlijk bij jouw album dus niet helemaal de bedoeling. Neem ons eens mee in het album. Waar gaat het precies? Waar gaan de liedjes over?
1: Ik pak even de volgorde van de liedjes erbij. Even kijken hoor. En waar gaan de liedjes over? Nou, in het algemeen gezegd gaan ze over vrij gewone dingen.
0: Ja.
1: Gewoon dingen van het leven. Maar met gewone emoties, gewoon ervaringen. Maar wel met de rode draad doorheen. Dat als je vanuit, en daarom was ik ook op die titel gekomen, dat als je... Kijk, het gaat er een beetje om hoe je de wereld in kijkt. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Dus welk licht je in je ogen laat vallen. En dan kun je hele verschillende dingen zien. Als jij bijvoorbeeld de wereld in kijkt met een blik van alles deugt toch niet.
0: Mm-hmm.
1: En een negatieve blik, ja, dan zie je ook allemaal negatieve dingen.
0: Yeah.
1: En als je de wereld in durft te kijken vanuit het evangelie van Gods liefde, dan zie je ook een heleboel verdrietige dingen. Maar dan zie je ook dat er hoop is. En dat er mogelijkheden zijn om daar iets aan te doen.
0: Ja.
1: Dus dat is een beetje de rode draad van het verhaal. Maar ja, waar gaat het over? Het gaat, er staat een liedje op over ons enorme ego. Dat is, het heet ook het ego. En dat is een enorm probleem vandaag de dag. De psychiaters die schrijven erover dat het narcisme hand over hand toeneemt. Je kunt er zelfs president van Amerika mee worden, dus je kunt er heel wat mee. En dat allemaal op ik, mij en mezelf gaat, en dat is nou precies niet wat christen zijn is.
0: Nee.
1: Het is een beetje een cabaretachtig ding. En ik zie hier een liedje over. Dat is heel leuk om dat op deze dag te zeggen over de winter.
0: Ja.
1: het is hier 31 graden in mijn kamer, geloof ik. Maar, Dat is ook bijzonder. Dat is een echt heel beeldend lied. Dat de winter, dat noem ik dan eigenlijk de kille, koude houding van mensen. Dat is dan voor mij de winter. Dus het is echt heel zinnebeeldig, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dat je in de winter dus ook zomer kunt hebben. Dat hangt vanaf hoe je levenshouding dan is. Nou, een liedje over geduld. Dat is een cabaretding. Dat geduld hartstikke ouderwets is. Wie heeft er nou nog geduld? Ik bedoel, jij ook als je iets bestelt op internet en staat erbij dat het morgen geleverd wordt en het komt morgen niet, dan ben je misschien ook wel boos, hè?
0: Ja, ik verwacht dan wel dat hij er morgen is.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Nou, er staat ook een liedje over het dementieproces van mijn vader.
0: Mm-hmm.
1: Dat is, mijn vader is, dat is al wel jaren geleden hoor, die is heel erg doorgedementeerd en ik heb daar pas een paar jaar geleden een liedje over geschreven. En ineens dacht ik moet daar iets over schrijven.
0: Ja.
1: Over hoe ik dat zelf ervaren heb en alles. Dus dat is wel een heel serieus ding. Nou, het liedje over de horizon voorbij. Daar komt die zin licht in je ogen ook in voor. Die komt daar vandaan. En de horizon voorbij betekent eigenlijk dat christenen mogen leven uit een perspectief van de nieuwe aarde. Dat als je vanuit het perspectief van de nieuwe aarde naar deze aarde kijkt, dan kijk je anders dan wanneer je dat niet doet.
0: Ja.
1: Nou, er staat een cabaretliedje bij over collecte stress. Dat is echt een plagend liedje. Dat er zoveel goede doelen zijn die allemaal geld nodig hebben. En ik steun dat natuurlijk in principe van alles. Van harte, maar ik heb het een beetje op de hak genomen.
0: Ja.
1: Dat er zo ontzettend veel bedelmiddels en bedel-apps en.

0: Jan-Willem van Delft. Ik weet niet of je die kent.
1: Natuurlijk, onze pianist.
0: Die maakt samen met mijn oudste zoon, Peter, de arrangementen.
1: Ja.
0: En verder heb ik... hebben verschillende studio's gebruikt. En de muzikanten, ja, daar werk ik al jaren mee samen.
1: Ja.
0: Ik ben nogal trouw in de mensen. Dus dat is gewoon een hartstikke mooi team, joh.
1: Ja, mooi.
0: En daar komt het zo uit voort. Ja, hoor, enorm goed. Ja.
1: Mooi. Wil je dus Rob van harte steunen? Luister veel naar zijn muziek op Spotify. Kunnen ze de nummers ook gewoon bestellen digitaal?
0: Ja, ze kunnen hem gewoon... hij staat op alle streamingsdiensten.
1: Okay.
0: Die je maar kunt bedenken. Ja. Er zijn er geloof ik wel een stuk of 30 of zo. Er zitten een paar...
1: Ja, want volgens mij als ze...
0: Maar staat ook op YouTube, op alles.
1: Ja, als ze jou wat meer willen steunen... dan kunnen ze volgens mij ook het lied kopen, toch? Of is dat niet meer zo? Vroeger was dat in ieder geval zo.
0: Nou, dat, weet je dat
1: Vroeger.
0: Ik helemaal niet weet? Kijk, de master, degene die mijn cd's mastert... Die zet het ook voor mij op de streamingsdiensten.
1: Ja.
0: En ik weet dat eigenlijk helemaal niet of je die dingen kunt kopen.
1: Nou ja.
0: Geen idee, sorry.
1: Het is in ieder geval te hopen dat je met de inkomsten vanuit de socials in ieder geval je weg daarin kunt vinden. Hey, ik heb wel gekozen voor de winter eigenlijk, dat liedje. Dus ik kan er niks aan doen. Ik vond hem wel toepasselijk.
0: Ja, leuk. Het is een erg mooi lied. En het is ook nog zo grappig als ik je als achtergrond stel dat ik zo ongeveer de grootste koukleuven van Zuid-Holland ben.
1: Ja.
0: Kijk, nu is het heel warm, maar ik kan daar heel goed tegen het warme weer. Maar ik heb het dus de hele winter koud.
1: Ja.
0: Dus met dat in je achterhoofd kun je de tekst van het lied ook wat beter begrijpen.
1: Goed zo, we gaan er naar luisteren. Dankjewel Rob, voor je tijd.
0: Nou, met liefde gedaan.
1: Helemaal goed, mooie avond.
0: Dankjewel, jij ook.
1: Jojo, we gaan luisteren naar Rob Favier. Nieuwe muziek dus van hem. Dit is De Winter.

Bekend nummer van Dean Urman, Naar Omhoog. Mooi nummer van haar. Goed, we gaan straks in gesprek met Rob Favier over zijn nieuwe muziek. Maar eerst een nieuw nummer van Jolien Damsma. Ze heeft haar crowdfunding succesvol afgerond. Dus we kunnen veel meer van haar gaan verwachten. Dit is het nummer Mist. MUZIEK

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Nummertje 575. Sloten we 4 weken geleden nog mee af. En voor de preciesheid is dat Tears of the Thames van Leland. We gaan nu verder met de top 1008. Dus dan beginnen we bij plekje 573. Ik wil zingen van mijn heiland van Joke Buijs. Die schiet 179 plekken de lucht in de lijst. Ook wel Johannes de Heer 657. Voordat ik verder ga met de lijst wil ik nog eventjes één concert graag onder uw aandacht brengen. Want een paar weken geleden hadden we hem aan de telefoon. Rokus Maasland van de Bowery. En 4 juli is de allerlaatste concert van All Your Weary. Dan zal Tina Boonstra ook live bij aanwezig zijn. Dus ik zou zeggen, wil je erbij aanwezig zijn, koop je tickets via events of TrueTickets.nl. TrueTickets.nl voor je kaartjes. Voor de Basiliek in Veenendaal zaterdag 4 juli vanaf 8:15 tot en met 10:30 in Veenendaal Basiliek. Dus wees erbij. En 2 juli kun je ook eventueel nog naar de Gouden Kerk voor een concert met Tina alleen. Dus ook altijd leuk om daar naartoe te gaan met special guest Rokus Maasland. Hoe toepasselijk, hoe toepasselijk. Goed, we gaan door met die lijst. 571 komen we erbij aan Charlotte Jordaan. 91 plekjes gedaald. Dit is het nummer Levend Offer. MUZIEK

Omwankelvaar van Benita Miranda. 178 plekken gestegen in de lijst. We vinden haar op plek 569. Goed, dan gaan we door naar 568. Come Alive, Dry Bones van Lauren Daigle. 7 plekken gestegen in de lijst. Op plekje 568 dus.

Alicia Turner, My Prayer for You. Die vinden we plekje 566. 215 plekken gedaald in de lijst. Dan gaan we naar plekje 564. 301 plekken gedaald. Heb ik het wel over Petra, het nummer Prayer.

Ik had hem nog niet in de database staan, maar dit is echt een schitterend nummer. Dit is de dag, de Stadskerk. Nummer uit 2025. We vinden een nieuw in de lijst op plek 563. Goed, dan hebben we een heleboel alweer gehad. Ja, ik moet wel even mijn lijstje bijwerken. Gaan we door naar Sela. Een nummer uit 2022. Alles wordt nieuw. 228 plekken gestegen. We vinden hem op plek 561.

Een nieuw nummer in de lijst. We vinden hem terug op 558. We hebben het over Rent Collective, Fight of My Life. Dan gaan we door naar een nummer van Kinga Baan. Mag natuurlijk ook niet ontbreken in de lijst. We vinden haar op plek 556. 58 plekjes gedaald in de lijst. Dit is het nummer Zomaar een Morgen.

0: And I know I've put you through it. It's amazing that you can love me like I love me like I am.
1: Love Me Like I Am, Fucking and Country, op plek 555. Zes plekken gedaald in de lijst. De volgende artiest is ook 93 plekken gedaald in de lijst. Martijn Buwalda, op plek 554. Uw liefde laat nooit los.

The Curial People, de formatie Trinity. En ja, Albert komt volgende week uit met nieuwe muziek. Dus die horen we hopelijk volgende week. Ik doe mijn best daarvoor. We gaan op plekje 553 vinden we Trinity, 161 plekken gedaald. Maverick City Music met Promises vinden we op plekje 551, 164 plekken gedaald.

Promises. Op plekje 551 gaan we eruit met een nieuw nummer in de lijst. Dan heb ik het over Rachelle Lempa met Toby Mac. Het nummer Perfectly Loved. Op plekje 549 in de lijst. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Volgende week zelfde plaats, zelfde tijd. Weer een nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Dit is Rachelle Lempa en Toby Mac. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: in de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn in het weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer, het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde in de deelstaat Brandenburg werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Van harte welkom op deze zondagavond bij de lokale omroep Elburg. In de studio zijn voor u vanavond Jan van den Berg, die de techniek en de regie verzorgt. En mijn naam is Leni van den Berg en ik mag de presentatie voor u gaan verzorgen. En wat hebben wij op het programma staan voor u? Nou, zoals u van ons gewend bent, is het eerste half uur bestemd voor ons kinderprogramma. En daarna kunt u van 7:30 tot 8:30 luisteren naar het thema van vanavond. En dat gaat over Anker van Hoop. Om 8:30 het vervolgverhaal met Aati van Geest. En dan om ongeveer 9:15 zijn er weer de verzoekliederen. En als afsluiting is er een korte meditatie. Maar ik denk dat er al een heleboel jongens en meisjes op de rand van de stoel zitten. Want eerst gaan we natuurlijk beginnen met het half uurtje voor de jonge luisteraars. Dus ga lekker even achterover zitten en luister maar mee naar het eerste liedje.

Ik heb natuurlijk ook een verhaal meegenomen vanavond voor jullie. En dat gaat over een man die helemaal ziek was. Er gingen 4 mannen langs de straat. Die droegen een deken. En op die deken lag nog een man. Die man kon niet lopen. Hij kon zijn voeten zelfs niet eens bewegen. En zijn handen ook niet. Hij kon helemaal niets. Hij was verlamd. Die deken was zijn bed. Daar moest hij altijd op blijven liggen, die arme stakker. En als het tijd was om te eten, moest hij gevoerd worden als een klein kind. Maar dat zijn lichaam ziek was, was nog niet eens het ergste. Het hart van die man was ook ziek. Hij had zoveel kwaad gedaan in zijn leven en nu was hij bang voor God. Hij dacht dat God boos op hem was en hem zijn zonde nooit vergeven zou. Maar nu was de Heer Jezus in de stad gekomen en nu brachten die 4 vrienden die arme man naar de Heer Jezus toe. Ze zeiden, de Heer Jezus kan je nog wel helpen hoor en hij wil het ook wel. Hij wil je vast weer helemaal beter maken. Maar de Heer Jezus was in hun huis en er waren zoveel mensen die naar hem toe wilden. Het hele huis was al vol en de gang was ook vol. En bij de deur stonden ook nog een heleboel mensen te dringen. Niemand wou een klein eindje opzij gaan. Al die mensen wilden naar Jezus toe. Hoe moesten die 4 mannen nu met hun zieke vriend bij de Heer Jezus komen? Of moesten ze maar teruggaan en een vriend weer neerleggen op zijn oude plaatsje? Nee hoor, dat deden ze niet. Ze wilden hun vriend toch bij de Heer Jezus brengen. En opeens wisten ze wat. Ze hadden een heel mooi plannetje. Tegen de muur van het huis was een trap. Als je die opging, kwam je op het dak. Dat was een plat dak. Je kon erop lopen. Het was net een zolder van stenen. Toen droegen die 4 mannen hun vriend voorzichtig die trap op en legden hem op het dak. En toen maakten ze een gat in het dak en keken erdoor naar beneden. Toen konden ze zomaar in het huis kijken. En ja, daar zagen ze de Heer Jezus. Hij stond in het huis te spreken. Hij vertelde iets aan de mensen. De 4 mannen maakten het gat nog veel groter. Zo groot dat hun vriend erdoor kon. Ze bonden 4 sterke touwen aan de 4 hoeken van de deken. Oh, ho, voorzichtig hoor, zeiden ze. Toen lieten ze hun vriend naar beneden zakken. Ze hielden de touwen goed vast en de zieke man zakte heel langzaam naar beneden. Lager, al lager en vlak voor de Heer Jezus kwam hij zachtjes op de grond. Daar lag hij toen. Hij had zoveel te vragen, maar hij durfde helemaal niets te zeggen. Hij keek de Heer Jezus maar aan. De Heer Jezus zag wel hoe ongelukkig die man was. Hij zag dat zieke lichaam. Maar ook dat zieke hart. En toen zei hij, wees maar niet bang hoor, want uw zonden zijn u vergeven. Wat werd die man toen blij. God was niet meer boos op hem. Zijn zieke hart was toch weer beter. Maar toen zei de Heer Jezus ook nog, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En zie, toen was het lichaam van die man ook weer beter. Hij kon zijn benen weer bewegen en zijn handen ook. Hij was weer een sterke, gezonde man geworden. Hij stond op en nam de deken op zijn schouder en hij lachte en jubelde. En hij riep, o Heere, ik dank u. Wat ben ik nu gelukkig. De mensen die erbij stonden, konden hun ogen niet geloven. Ze zeiden, zo'n groot wonder hebben wij nog nooit gezien. Wat is de Heer Jezus toch machtig en goed?

Ja, dat was een mooi liedje. We doen het samen. Want als je samen iets doet, dan komt het vast helemaal goed. We hebben nog meer liedjes. En het eerste liedje is een verzoekje. En misschien zijn ze er al helemaal klaar voor. De drie dames van Post. Hanna, Marta en Rodé. Ik hoop echt dat jullie er klaar voor zijn. Want hier komt jullie liedje Een parel in Gods hand.

Nou, Hanna, Marta en Rodé, jullie hebben vast gehoord dat er niet werd gezongen, maar ik denk dat jullie zelf wel heel hard hebben meegezongen. Wij gaan nu door met het volgende liedje. En dat is het liedje Samen met Jezus. Want samen met Jezus, dan komen we echt aan.

En als jullie samen dingen doen, samen met de Heer Jezus, dan doe je eigenlijk ook die dingen samen met God. Luister maar naar het volgende liedje.

Weten jullie ook wat er zo mooi is om dingen samen te doen? Nou, samen, dan is het veel leuker en dan gaat alles veel beter. Luister maar.

Ja, en zoals je hoorde, ging het liedje dus samen op reis. En misschien gaan jullie straks ook wel op reis. Want jullie krijgen natuurlijk straks vakantie. En dan ga je met je vader en je moeder of met andere mensen een hele mooie grote reis maken. En weet je wat zo mooi is dan? God is daar ook weer bij. Want God zorgt voor ons.

Ja, en zo is het alweer 7:30. Wat gaat dat toch snel altijd, hè? Zo'n half uurtje voor jullie. Maar niet getreurd, want ik heb toch nog één liedje voor jullie. En dat is het avondliedje. En dat wordt gezongen door Opwekking Kids met meester Richard. En met dat liedje wens ik jullie voor straks welterusten. En vanmorgen weer gezond op.

Ja, wij vervolgen deze zondagavondprogrammering met hart en ziel. En vanavond gaat het over het anker van hoop, waarin we kunnen lezen in de Hebreeënbrief 6, de versen 18 en 19. Daar lezen we: omdat God een belofte heeft gedaan en een eed heeft afgelegd, valt er aan zijn woorden niet te twijfelen. Daarbij is het uitgesloten dat hij zou liegen. Dat geeft moed en hoop aan een ieder die naar hem vlucht om gered te worden. De zekerheid dat wij gered zullen worden is een sterk en betrouwbaar anker voor ons leven. Daardoor zijn wij verbonden met God zelf, achter het gordijn van de hemelse tempel. We gaan allemaal wel eens in ons leven door moeilijke tijden heen. En net als bij een schip in een storm, hebben we dan de hulp nodig om stabiel te blijven. Het anker van een schip zorgt voor stevigheid en stabiliteit. En de Bijbel zegt dat het anker voor onze ziel hoop is. Wanneer u en ik onze hoop stevig op God en zijn woord baseren, dan voelen we de wind en golven misschien wel, maar zullen we in staat zijn om stand te houden.

Tijdens een storm geeft de hoop ons het vermogen om de dingen te zien zoals ze zijn en toch de zekerheid hebben dat iets beters zal komen. Dat maakt hoop tot een zeer krachtige en belangrijke kwaliteit voor u en voor mij om te bezitten, juist in moeilijke tijden. In feite geloof ik dat hoop het fundament is waarop ons geloof moet worden gebouwd.

Niemand, zelfs God niet, kan beloven dat we nooit te maken zullen krijgen met teleurstellingen of moeite. Maar het is belangrijk dat we nooit de hoop opgeven. Door het handhaven van een positieve houding en ons vast te klampen aan de hoop die we in Christus hebben, plaatsen we onszelf in een positie waar we Gods wonderbaarlijk werkende kracht kunnen zien.

Ja, Heer, ik geloof. En het lijkt me zo prachtig als we straks samen kunnen zeggen: Heere God, ik stel mijn hoop op U. Mijn geloof in U en de verwachting van de grote werken die U in mijn leven gaat doen, is mijn anker te tijden van beproeving.

Naar aanleiding van het thema wat wij net behandeld hebben, het thema hoop en anker, heb ik nog enkele gedichten en liederen voor u uitgezocht. En het eerste gedicht heeft als tekst met kracht omvat. Ik laat niet los, Heer, uw uitgestoken hand. Ook al lijk ik iedere keer te verdwalen in een onbegaanbaar land. Ik laat uw hand niet los, Heer, ik weiger op te geven. Al doet uw greep soms best wel zeer en verlies ik mijn kracht soms even. Want als ik lijk te worden overspoeld door moeite en tegenslagen, begrijp ik niet meer zo best wat u bedoelt, heb ik 1000 vragen. Maar toch laat ik niet los, Heer, ik laat de hoop niet varen. Want u brengt toch iedere keer de stormen tot bedaren? Ik kan gerust weer verder gaan, want als mijn krachten soms verflauwden, kon ik er altijd van op aan dat niet ik, maar u mij vast bleef houden.

Ik zal er zijn als je huilt. Ik zal er zijn als je mij nodig hebt. Ik zal er zijn als je valt. Ik zal er altijd zijn. Er strekt zich een weg uit en hij leidt naar het land waar je zo naar verlangt. Kijk niet om, wees niet bang, want ik zal er zijn. Als je je ellendig voelt en de moed wilt opgeven, val dan in vertrouwen op je knieën. Dan is er een kracht die met niets is te vergelijken, want ik zal er zijn. Ik zal er zijn, je kan het echt geloven. Ik zal er zijn als de duivel je aanvalt. In beproevingen en verzoekingen zal ik er zijn. Dwars door het donker heen, roep mij slechts aan. Ik zal er zijn gedurende elke hartslag en ademhaling die ik je geef. En als je je zorgen maakt en niet meer verder kan, kijk dan slechts omhoog, want ik zal er zijn. Ik ben lang geleden diezelfde weg gegaan en hij leidt naar waar jij zo naar verlangt. Kijk niet om, maar zie vooruit, want ik zal er zijn.

0: Ja, en we kijken even op de klok. En het is 8:30 geweest. En inmiddels is Ati ook aangeschoven bij ons. En we gaan beginnen met het vervolgverhaal. Toen ik jou zag van Mary Schoon. Annegien verliest op jonge leeftijd haar familie aan de tyfus en wordt in huis genomen door dokter Bavels, die haar opleidt tot vroedvrouw. Jaren later trouwt ze met boer Wolter Koops en samen krijgen ze dochtertje Hilly. Wat ze niet weet, is dat Wolter ooit een portefeuille heeft gevonden met 600 gulden, waarmee hij hun boerderij heeft gekocht. Als Wolter erachter komt dat het geld eigenlijk van zijn buurman Gerrit was, neemt hij zich voor om alles terug te betalen zodra hij dat kan. Voor het geval hij overlijdt, schrijft hij een brief aan Annegie en Hilly met zijn laatste wens. Maar als Wolter sterft, wordt de brief niet gevonden. Na de lagere school gaat Hilly bij Harco zwart werken. Ze wordt verliefd op Fokke, de zoon van Harco. Als Harco ook besluit te verhuizen, blijft Hilly alleen met Fokke op de boerderij achter. Ze weet dat haar moeder dit nooit goed zal vinden. Hoofdstuk 14, het vervolg uit Toen ik jou zag van Mary Schoon met Ati van Geest.
1: Op een morgen, wanneer de ochtendnevel nog dik over de velden hangt en Hilly en Fokke net aan de pannenkoeken beginnen, schrikken ze van het geratel van een wagen die hun kant op komt. Met grote ogen kijkt ze Fokke aan als de klabberende paardenhoeven het pad opdraven. Ze stuift naar het raam en herkent onmiddellijk de kleedwagen van buurman Stammers. Moeder zit naast Klaas hoog op de bok. Snuivend komt het paard tot stilstand. Daar zal je moeder hebben! Geen twee tellen later zwaait de deur open en staat een woedende Annegien in de keuken. Meekomen jij! Zo, dat is wat je noemt een echte overval, grapt Fokke. Hou jij je brutale mond, snauwt Annegien. En tegen Hilly, spullen pakken en naar buiten. Hilly kijkt Fokke smekend aan. Ze verwacht dat hij zijn mond open doet, het voor haar opneemt, zegt dat ze moet blijven en hier niet gemist kan worden. Maar hij schokschoudert alleen maar, alsof hij zeggen wil, tja, jammer, maar het is niet anders. Nou, waar wacht je nou op? Roept Annegien. Ze moet het best doen om zich te beheersen, maar dat gaat er moeilijk af. Hilly knijpt in de plooien van de rok, schudt driftig haar hoofd en stamelt. Maar ik kan echt niet weg. Ik ben hier nodig. Annegien komt met fonkelende ogen voor de dochter staan. Ik vraag het je niet. Ik zeg het. Maak het niet nog erger. Hilly gaat de trap op naar haar kamertje. Propt nijdig haar kleren in een tas en zoekt de rest van de snuisterijen bij elkaar. Ondertussen haalt Fokke haar kleedkist, die al die tijd in een hoek van de schuur stond te verstoffen, naar binnen. Fokke en Klaas sjouwen de zware kist gezamenlijk naar buiten en zwiepen hem achter op de wagen. De jongens grijnzen naar elkaar. Maar ze begrijpen wel dat ze beter hun mond kunnen houden. Annegien, grist de rokken bijeen, klimt naast Klaas op de bok. En net als Hilly achter op de wagen wil klauteren, draait Annegien zich om en briest. Oh, nee, nee, nee, nee, niks ervan. Jij gaat lopen en ik verwacht je binnen het uur thuis, dame. Met opeengeperste lippen kijkt Hilly de dokkerende wagen na. Terug in de keuken trekt ze de jas aan. Haar pannenkoek ligt onaangeroerd op de bord. Ook al heeft ze honger, ze durft niet langer te blijven. Moeder was zo woest. Die pannenkoeken die kun jij vanavond nog wel opeten, zegt ze tegen Fokke, die met zijn armen over elkaar tegen het aanrecht geleund staat. En er staan ook nog een paar rode kolen in de tuin. Maar Wacht wel met de boerenkool tot de vorst erover is gegaan. Hij reageert niet. Ze zoekt in zijn gezicht. Ja, waar zoekt ze eigenlijk naar? Naar wat? Nou, dag, zegt ze zacht. Eindelijk komt hij in beweging, loopt met haar mee tot de deur, maar blijft toch op de drempel staan. Ze draait zich om, hoopt op een lief woord, een bedankje voor haar harde werken. Maar hij hangt onverschillig met zijn armen tegen de bovendorpel. Aarzelend steekt ze haar hand op. Het was me genoeg een goudlokje. Ze slikt. Is dat nou alles wat hij te zeggen heeft? Of ziet ze toch iets van een teleurstelling in zijn ogen? Nog talmt ze. Maar als die blijft zwijgen, draait ze zich om en wandelt met opgeheven hoofd het erf af. Hij kijkt erna tot ze de hoek van het huis omgaat. Dan vallen zijn armen slap langs zijn lichaam en is al zijn bravoure verdwenen. Waarom deed hij nou zo? Hij had zijn hand naar haar maar uit hoeven steken en ze was gebleven. Voor hem had ze haar moeder getrotseerd, want hij heeft er lang gemerkt dat ze gek op hem is. En zonder haar is die toch wel verloren. Hilly is hier de boer, de regelaar, de handelaar, zijn reddende engel. Hoe vaak heeft ze het niet voor hem opgenomen als hij zich misdragen had? Of hem geholpen als hij diep in de nacht onbekwaam thuis kwam? Dan deed zij stiekem zijn werk, zodat zijn vader niet kon klagen. Hilly weet hem ook aan de gang te krijgen. Door haar ogen leert hij dingen anders zien. Hij leert ze waarderen. Zoals ze over het feest spreekt. Hem attendeert op een zwaluw die een nest onder de dakgoot bouwt. Of een koppel spreeuwen die wonderlijkste figuren in de lucht vertonen. Door haar heeft hij ingezien wat zijn vader met hard werken heeft bereikt. Ze bezitten een prachtige hoeve, eerste klas vee, goed onderhouden land. Wat moest hij toch zonder haar beginnen? Zonder haar is hij verloren. Maar Hilly is weg. Hij komt niet meer terug. En het is zijn eigen stomme schuld. Hij heeft het ernaar gemaakt. Moest per se natuurlijk de brownieschoppen weer uithangen. Ze heeft groot gelijk dat ze weggaat. Er kon nog niet eens een bedankje af. En plotseling rent hij naar de weg toe. Daar loopt ze. Hilly! Ze staat stil. Draait zich om. Hij steekt zijn handen omhoog alsof hij zeggen wil: ik kan het ook niet helpen. Vanuit de verte kijken ze elkaar aan. Dan draait ze zich om en loopt verder. Met afgezakte schouders sjokt hij terug. Binnen ploft hij op een stoel neer en tuurt voor zich uit. Op het tikken van de klok na is het stil in huis. Raar stil. Nog nooit heeft hij zich zo eenzaam gevoeld, zo leeg. Zelfs niet na het overlijden van zijn moeder, want toen was hij nog maar een jochie. Door de openstaande deur kijkt hij naar buiten. Naar het land, waar altijd weer het werk wacht. Waarom zou die eigenlijk nog langer ploeteren? Voor wie? Voor wat? De eerste paar dagen wisselen moeder en dochter nauwelijks een woord met elkaar. Oh, doet Hilly niets. Ook al vindt ze het fijn om weer bij haar eigen beesten te zijn, ze schaamt zich tegenover Fokke. In zijn bijzijn heeft moeder haar als een snotneus behandeld. Zou moeder soms in de gaten hebben gehad dat ze verliefd op Fokke is? Oh, ja, Moeder moet het hebben geweten. En ineens dringt het tot Hilly door dat ze niet voor straf dat hele eind terug moest lopen, maar dat moeder dat expres deed, zodat ze in ieder geval nog afscheid van Fokke kon nemen. Nou, mooi afscheid. Er kon niet eens een bedankje af. En langzaam begint het tot haar door te dringen wat een slapjanus Fokke eigenlijk is. Heeft zij zich nou voor zo iemand uitgesloofd? Ze kan hem maar beter uit haar hoofd zetten. Als alle jongens zo in elkaar steken, wil ze helemaal niet trouwen. Blijft ze liever alleen bij de beesten. Beesten bezweren of bespotten je niet. Beesten zijn altijd blij je te zien. Onder het eten begint moeder ineens te praten. Hoe lang was jij daar al met hem alleen? Geschrokken kijkt Hilly op. Niet zo lang. Heeft hij je met rust gelaten? Er vliegt een dieprode kleur over Hilly's gezicht. Een ogenblik is ze zo verbaasd dat ze niks kan zeggen. En dan kijkt ze haar moeder verontwaardigd aan. Wat denkt moeder wel? Nou, wat ik denk, zegt Annegien rustig, dat het geen pas geeft dat jullie daar samen zonder toezicht onder één dak woonden. Maar weet je wat ik erger vind? Harco Zwart wist hiervan. Hilly krijgt niet eens de tijd om naar een baan uit te kijken, want moeder heeft al iets voor de geregeld. Ze stuurt Hilly naar Betsy Konijn om haar te helpen in de huishouding. Betsy is daar de bevalling nog steeds niet te oud en een beetje extra hulp kan ze goed gebruiken. Annegien heeft haar oude studieboeken die ze ooit van dokter Bavels kreeg van zolder gehaald en geeft Hilly nu alle avonden les. Als Hilly net als zij in de toekomst verloskundige is, heeft ze een goed bestaan. Met tegenzin is Hilly aan het studeren geslagen. Maar

Probeer hem te vergeten. Hem uit haar gedachten te bannen. Maar in haar dromen komt hij steeds opduiken. Dan is hij ontzettend aardig. Lachen en praten doen ze. En dan wordt ze met zo'n heerlijk gevoel wakker en blijft nog lang liggen namijmeren.

En zoals u gewend bent van ons, hebben we na het vervolgverhaal natuurlijk ook weer de verzoeken die voor en door u zijn aangevraagd. En het eerste verzoekje is het lied Toekomst vol van hoop. En vanavond wordt dit lied gezongen voor Jannie Stronkhorst. En u krijgt dit lied aangeboden van Anita Deetman.

Vandaag, 28 juni, is Jantje van Dragt jarig. En u wordt vanavond nog van harte gefeliciteerd door uw aanstaande man Dick van Norrel met het mooie lied Wat de toekomst brengen mogen.

Mannenkoor Harde zingt het mooie lied Er komen stromen van zegen. Vanavond speciaal voor mevrouw Corrie Buukes. Want mevrouw Buukes, u mag op 3 juli hopelijk uw verjaardag gaan vieren. En Antje de Lange wil hier toch even bij stilstaan. Dus mevrouw Buukes, luistert u naar het mooie lied Er komen stromen van zegen.

Ja, en zoals we inmiddels wel gewend zijn, heeft onze vaste aanvrager Jacob Swep ook weer een heel mooi lied aangevraagd. En dat lied is vanavond bestemd voor Jantje van Dracht, want u mag vandaag uw verjaardag vieren. Het is ook bestemd voor oma van Dorp als een bedankje voor de lekkere koffie. Alle Lely-groepen, maar ook de studiomedewerkers. Dankjewel Jacob. Wij allen mogen gaan luisteren naar Psalm 121.

Ja, het volgende lied waar we naar mogen gaan luisteren is Toekomst vol van hoop. En we hebben het in het begin van het verzoekplaatprogramma ook al kunnen luisteren. Maar vanavond wordt het speciaal door 1700 mannen uit Katwijk gezongen voor Janna Vis van Boven. Want u mocht op 17 juni 85 jaar worden. En u wordt nog van harte gefeliciteerd door Ali en Wim van den Bos.

Het volgende lied is bestemd voor Pa en Ma Vlieger en voor mevrouw Eipje van Toever in Mariposa. En u krijgt met dit lied een hartelijke groet van Jan en Leni. En het lied is Achter hem aan.

Het volgende lied is bestemd voor u allen thuis, alle luisteraars. En u krijgt van ons een hartelijke groet. Gewoon om u te bedanken dat u vanavond hebt geluisterd. En eigenlijk ook omdat wij vinden dat iedereen wel eens een heel mooi lied aangeboden mag krijgen. U mag gaan luisteren naar U bent mijn alles, Heer.

Ja, het laatste verzoek is het lied Heer, ik kom tot u. En vanavond wordt dit lied speciaal gezongen voor Jacob Zwep. En u ontvangt zomaar even van ons een hartelijke groet hier vanuit de studio.

Ja, luisteraars, en dit waren dus de verzoeken die voor en door u zijn aangevraagd. We hebben nog tijd over, dus ik wil eigenlijk nog even met u teruggaan naar een paar weken terug. Toen hadden wij psalmen die wij in het daglicht wilden stellen met een korte uitleg ervan. En daar heb ik er nog een paar van uitgezocht die ik vanavond graag met u wil delen. Het eerste is psalm 100. Psalm 100 is een uitbundige lofpsalm, een danklied, die de hele aarde oproept om God met blijdschap te dienen, te danken en te loven. De kern is dat de Heere God is. Hij ons gemaakt heeft. Wij zijn kudde zijn. En zijn trouw en goedheid eeuwig duren. Het is een oproep tot vreugdevolle aanbidding.

De volgende psalm is psalm 103. Dit is een loflied waarin David zichzelf en zijn ziel aanspoort om God te prijzen voor zijn ontelbare weldaden, zoals de vergeving van zonden, genezing van ziekte en trouwe liefde die eeuwig is, vergelijkbaar met de liefde van een vader voor zijn kinderen. De psalm benadrukt de barmhartige, geduldige en liefdevolle aard van God, die onze menselijke kwetsbaarheid en sterfelijkheid overstijgt met zijn eeuwigdurende trouw aan degenen die hem vrezen.

De laatste psalm die we vanavond even met u willen delen is psalm 105. Dit is een historisch lied dat God prijst voor zijn trouwe zorg en de machtige daden voor zijn verbondsvolk Israël, beginnend bij Abraham. De psalm spoort aan tot een leven van voortdurende aanbidding en herinnert aan Gods belofte. Met name het verbond met Abraham en de bevrijding uit Egypte door de wonderen die hij daar verrichtte.

nemen aan Gods rechterhand, om zijn positie als eerste in te nemen. Zijn werk gaat door, totdat alle vijanden verslagen zijn en Gods rijk komt. Want het verhaal van de Bijbel gaat over heel de geschiedenis van onze wereld. Vanaf het allereerste begin, toen God de wereld schiep, tot in zijn koninkrijk. Daar heeft God een taak en plaats voor de mensen die hij geschapen heeft. Dat is het doel waarvoor mensen van hem het leven gekregen hebben. Meewerken in het bewaren en ontwikkelen van heel die grote schepping van God. Wij zijn in deze tijd ook in training. We worden nu al geoefend en gevormd door de Geest voor de taak die God ons zal toevertrouwen. Het begin van de Bijbel vertelt ons dat wij leven door de kracht van Gods Geest, door de adem die God ons heeft ingeblazen. Dat is de bron van ons leven. Dat is het geschenk dat God ons gegeven heeft. Daarover gaat het bij de vrucht van de Geest, de uitwerking van Gods Geest in ons leven. Liefde gaat daarin voorop. Blijdschap, vrede. Paulus zal zeggen: liefde wordt in ons uitgestort door de Geest. We worden ontvankelijk voor de liefde van God en die liefde gaat in ons aan het werk. Zo leren wij zelf God liefhebben en de mensen om ons heen. Wij leven, we hebben een eigen plek, eigen verantwoordelijkheid, eigen vrijheid. En waar de Geest van Christus in ons woont, daar nemen wij onze verantwoordelijkheid tegenover God en tegenover elkaar. Daar gebruiken wij onze vrijheid niet om allerlei rechten voor onszelf op te eisen, maar om creatief te worden in het ruimte geven aan anderen. In de komende tijd gaat die vrijheid waarschijnlijk ook betekenen dat je anderen een plek gunt in de kerk. Maar die vrijheid laat ons misschien ook wel ontdekken dat er meer is dan de kerkdienst. Dat we in kleine groepen bij elkaar kunnen komen. Daar kun je dan samen lezen uit de Bijbel. Daar kun je met elkaar ontdekken wat dit voor ons nu te zeggen heeft. Daar kun je samen bidden voor elkaar, voor anderen, voor onze wereld. Gemeente van Christus zijn we niet alleen maar binnen de kerk. Jezus zag het voor zich, hoe zijn leerlingen het goede nieuws over zijn opstanding, over zijn overwinning op het kwaad, zouden gaan delen tot in de uithoeken van de wereld. Na Pinksteren kwam er de vervolging, de steniging van Stefanus, de vervolging waarin Saulus actief was, maar het leek toen wel op het blussen van een pan met brandend vet. Als je daar een emmer water op gooit, dan spat het brandende vet alle kanten op en er ontstaan nieuwe brandhaarden. Nu, in onze tijd ineens een heleboel niet meer kan, mag dat misschien wel een springplank worden voor nieuwe ontwikkelingen. Ik hoop eigenlijk maar dat er steeds meer christenen zich gaan afvragen wat we kunnen doen om het geloof ook echt met elkaar te delen. Elk in het eigen huis, achter het eigen beeldscherm, is toch ook niet het ideaal. We hebben de ontmoeting en het leren van elkaar nodig om verder te groeien. En dan hoeven we van elkaar niet in de eerste plaats kennis te leren, maar de toepassing ervan. Wat kunnen wij doen om het leven dat Christus door zijn Geest in ons heeft gelegd te delen? Hoe kan het dat meer doordringen in ons leven van alle dag? En daarom bidden en wachten wij ook op de Geest die ons kracht geeft, die het vuur van Gods liefde in ons blijft aanwakkeren.

Ja, wat een prachtig lied. God zal voor ons zorgen. En met dit lied is er een eind gekomen aan onze avondprogrammering hier bij de lokale omroep Elburg. Vanavond waren Jan van den Berg en Leni van den Berg in de studio en wij vonden het fijn dat we deze zondag samen met u mochten afsluiten. We wensen nu een goede nachtrust en Gods zegen voor de toekomst.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de drie hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitrecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een lied van de Heer. Een programma met liederen uit de bundel van Johan de Heer. Samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel.

Hartelijk welkom bij een lied van de Heer. We gaan verder, lied 968. En het is ook een bekend als opwekkingslied 181. Vanaf zijn troon vestigt de Zoon van God zijn heerschappij. Dus verhoog, maak eeuwig groot de naam van Jezus. We gaan luisteren naar lied 968, Majesteit.

Het volgende lied komt van een LP. Lied 139. Mannenbroeders, zo begint het lied. Het is een strijdlied tegen het leger met aan het hoofd de Satan. Mannenbroeders, ziet het teken, wapperend in de lucht. Uw versterking komt van boven, wees dan niet beducht. We gaan luisteren naar lied 139.

De dingen hier op aarde gaan snel voorbij, maar de liefde van mijn heiland blijft eeuwig. Dat zegt lied 458 uit de bundel. O, hoe hoogte en lengte en diepte van zijn liefde zonder pijl. O, die volheid van verlossing, onderpand voor het eeuwig heil. We gaan luisteren naar lied 458.

Lied 744 is een lied waar ik lang naar heb gezocht. Ik had alleen een instrumentale versie op orgel van het lied. Open mijn oog, Heer, dat ik mag zien, dorstige zielen tot u vlien, en afgedwaalden ver van Gods huis, komen tot hem die stierf aan het kruis. Open mijn oog, Heer, schenk mij gena, dat ik meer de zielen in nood versta. Stort uw liefde en wijsheid in mij, leer mij beminnen, Heer, zoals gij. Open mijn oog, dat ik zie op uw macht, en ik slechts spreken door uw kracht, dat ik zielen winnen mogen voor u. Heer, o gebruik mij, doe het nu. We gaan luisteren naar dit mooie lied, lied 744.

Lied 357 is een bekende psalm. Psalm 84. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heer, der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Lied 357.

Lied 614 is een lied dat niet zo vaak gezongen wordt. Toch is het een prachtig lied. Teder wenst Jezus zich tot u. Jezus, uw vriend en Heer. Vriendelijk fluisterend, o zondaar, zondig niet meer. Teder wendt Jezus zich tot u. Minnelijk is zijn toon. Hij pleit om vrede en vergeving voor de genade troon. Teder wendt Jezus zich tot u. Waarom dan nog gedraald? Hoor dan de stem van uw heiland. Zondaar, o kom. Lied 614.

Het volgende lied dat we gaan horen is lied 997. U bent mijn schuilplaats, Heer. We mogen schuilen bij de Heer. Telkens als ik angstig ben, steun ik op u. Ik vertrouw op u. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. U bent mijn schuilplaats, Heer. U vervult mijn hart steeds weer. We gaan luisteren naar lied 997.

U hebt geluisterd naar het programma Lied van de Heer, samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel. Wij hopen dat u gesterkt en getroost bent door de teksten van de liederen, dat de liederen u tot zegen mogen zijn. Wilt u reageren op het programma, dan kan dit via de Loe Studio en via mijn mailadres j.hel6@cello.nl. J. Hendrik Eduard Lucas Lucas, het cijfer 6, apenstaartje, cello.nl. Dit programma is ook overdag te beluisteren via www.numedia.nl. U gaat dan naar Programma Gemist en daar kunt u luisteren naar Lied van de Heer. Dan kunt u luisteren wanneer u wilt en tijd hebt.

Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in 5 jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22.

Vandaag beginnen we met Exodus 25 na een korte terugblik. We hebben net de vorige uitzending gehad over het moment dat de Heere met Israël een verbond sloot. Het volk bleef op afstand staan. Mozes, Aaron, twee oudste zonen en de 70 oudsten van Israël kwamen dichterbij. Uiteindelijk was Mozes de enige die heel dicht bij God kon komen. Wat een groot verschil is dat met deze tijd, waarin elke gelovige vrijmoedig, dus zonder angst, naar de Heere toe mag gaan. Het volk Israël was vol met goede wil. Ze beloofden van harte om Gods wetten te houden. Helaas zou de tijd hen en ons leren dat dat in de praktijk niet makkelijk is. Mozes en de mannen die bij hem zijn, krijgen iets van de heerlijkheid van God te zien, voordat Mozes verder de berg opklimt. De latere opvolger van Mozes, Jozua, komt hier ook in beeld. Hij klimt nog een stuk met Mozes mee en blijft dan wachten. Elke dag is voor hem een leerschool, een voorbereiding op het moment dat hij de leiding over het volk zal krijgen. 40 dagen bleef Mozes bij God en kwam toen terug met twee stenen tafelen. God had er zelf zijn geboden opgeschreven. In de komende hoofdstukken van Exodus volgt een ontwerp van de tabernakel. Een ontwerp dat de Heere zelf aan Mozes gaf. Deze tabernakel zou het centrum van Israël worden. De plek waar de mensen bij God konden komen. Voordat de Heere echter over de details van het werk begint, geeft hij aan dat de Israëlieten op vrijwillige basis mogen bijdragen aan de materialen die nodig zijn. Als mensen graag en vanuit hun hart iets aan de Heere willen geven, dan is dat welkom. De gezindheid waarmee mensen iets aan de Heere geven, is voor hem heel belangrijk. Wanneer het zover is, blijkt dat Israël heel graag zijn rijkdommen inzet voor de tabernakel van de Heere. Er komt zelfs te veel. Maar laten we eerst verder kijken naar de bouwvoorschriften voor de tabernakel en wat daarin thuishoorde.

Nadat vermeld is dat de Heere tot Mozes spreekt, leggen de eerste versen van Exodus 25 de nadruk op de betekenis van een vrijwillige bijdrage voor de bouw van de tabernakel. De Heere dwingt niet om te geven, maar hij heeft een blijmoedige gever lief. Na de opsomming van materialen wordt in vers 8 het doel genoemd: alles dient voor de bouw van een heiligdom waarin de Heere wil wonen. Dit wonen is de belangrijkste functie van de tabernakel. Het wonen van de Heere God bij mensen mondt in het Nieuwe Testament uit in het wonen van Christus op aarde. De tabernakel moet gemaakt worden overeenkomstig de aanwijzingen die de Heere aan Mozes geeft. Het woord tabernakel is afgeleid van een Latijns woord dat tent of woning betekent. Mozes ontvangt de voorschriften voor de bouw tijdens zijn verblijf op de berg Sinaï, Exodus 24. De beschrijvingen van de tabernakel in de Bijbel geven soms aanleiding tot verschillende reconstructies. Aan Mozes werd nauwkeurig getoond hoe de tabernakel gebouwd moest worden. Hebreeën 8 vers 5. Exodus 25 vers 9. Het moet een grote tent worden, een tabernakel. Ik zal een voorbeeld laten zien en nauwkeurig omschrijven hoe ik het gemaakt wil hebben. Rond de tabernakel zelf was een ruimte afgezet. Een omsloten ruimte van 100 bij 50 L. Deze ruimte wordt de voorhof genoemd. Een L is een eenheid die gebaseerd is op de lengte van de onderarm, vanaf het topje van de middelvinger tot de elleboog. Die afstand is niet bij ieder mens gelijk, maar afhankelijk van de totale lichaamslengte. De lengte van een L varieert en is ongeveer 46 centimeter. In de voorhof stonden het brandofferaltaar en het wasvat. Exodus 30 vers 28. De grote tent, de tabernakel, was in tweeën verdeeld, het heilige en het heilige der heiligen. De afmetingen van de tabernakel zijn 30 L lang, 10 L breed en 10 L hoog. Het heilige was 20 bij 10 L en het heilige der heiligen 10 bij 10 L. Het heilige der heiligen vormde een perfecte kubus. Hoe waren deze beide ruimten ingericht? In het heilige stond de tafel met de toonbroden, de gouden kandelaar en het reukofferaltaar. In het heilige der heiligen stond de ark van het verbond met het verzoendeksel. De omheining rond de voorhof was van wit linnen. Exodus 25 vers 10 tot en met 13. Exodus 25 vers 10 tot en met 13. Zij moeten van acaciahout een ark maken, 113 centimeter lang, 68 centimeter breed en 68 centimeter hoog. Van binnen en van buiten moet die ark worden overtrokken met zuiver goud en er moet een gouden omlijsting omheen komen. Smeed 4 gouden ringen en bevestig die aan de 4 laagste hoeken van de ark. Aan beide kanten 2. Maak van acaciahout draagstokken en overtrek die ook met goud. De ark van het verbond met het verzoendeksel was de plek waar de Heere God de Israëlieten zou ontmoeten. Het was de plaats waar ze tot de Heere naderden. Het was het allerheiligste van de tabernakel, teken van zijn aanwezigheid. Opmerkelijk dat de Heere zijn instructies begint met de ark van het verbond. Bij de beschrijving wordt gekeken van binnen, bij de Heere vandaan, naar buiten, naar de mensen. Daarom is het eerste dat moet worden gemaakt de ark van het verbond. Het woord ark kan verwarrend zijn. Voor alle duidelijkheid, u moet hierbij niet denken aan de ark van Noach, dat was een groot schip. Aan de afmetingen kunt u zien dat het hier gaat om een soort kist die overtrokken moest worden met zuiver goud. De naam ark komt van het Latijnse woord voor kist, arca. De ark van het verbond stond in het heilige der heiligen, de plaats waar de Heere woonde. Als we de tabernakel vanuit het gezichtspunt van de Israëlieten benaderen, dan zien we alleen de omheining met de ingang. Het eerste dat er na de ingang te zien is, was het brandofferaltaar en het koperen wasvat. Een zondig mens kan niet zomaar bij de Heere God binnenlopen
in het Heilige der Heiligen. Er moet eerst een weg worden afgelegd die voert langs het brandofferaltaar en het koperen wasvat. Toen kon die weg niet door iedereen worden afgelegd, alleen door de priesters. Maar nu wel, daarover straks meer. De tabernakel moet op zo'n manier worden gemaakt dat hij demontabel is. De Israëlieten kunnen de tabernakel dan meenemen op hun reis door de woestijn. De tabernakel werd dan steeds in elkaar gezet als de Israëlieten ergens hun kamp opsloegen en weer uit elkaar gehaald als ze weer verder trokken. Elk groter voorwerp van de tabernakel moest dan ook voorzien worden van ringen waardoor draagstokken konden worden geschoven. Het verzoendeksel, dat bovenop de ark van het verbond lag, werd gezien als een apart onderdeel. Exodus 25 vers 17 tot en met 19. Maak een deksel van puur goud. Een verzoendeksel van 113 centimeter lang en 68 centimeter breed. Dan moet u twee engelen maken van gedreven goud en deze vastzetten op het verzoendeksel, elk aan een kant van de ark. In deze verse komt het verzoendeksel aan de orde. De uitvoering in Exodus 37. Op de ark moet een deksel van zuiver goud worden geplaatst, dat precies dezelfde afmetingen heeft als de houten ark. Beide voorwerpen hebben een zelfstandige functie en horen bij elkaar. Er moeten twee gerubs van goud vervaardigd worden die met het deksel één geheel vormen. Gerubs zijn engelen, hemelse wezens, die bewaarders zijn van de kostbare schat, de getuigenis die in de ark neergelegd is. En zij symboliseren tevens Gods tegenwoordigheid. De gerubvoorstellingen komen ook voor bij de buurvolken. Zij worden ook afgebeeld op het voorhangsel van de tabernakel, Exodus 36. Gedreven goud betekent dat het goud geklopt of geslagen is, letterlijk hard gemaakt, door er met een hamer op te slaan. Met hun uitgespreide vleugels moeten de gerubs het oppervlak bedekken, waarbij hun blik naar beneden gericht is. Exodus 25 vers 20. De engelen moeten hun vleugels naar boven uitspreiden, zodat ze het verzoendeksel bedekken en in elkaars richting kijken. Zij moeten neerkijken op het verzoendeksel. De hele ark van het verbond representeert de aanwezigheid van de Heere. In het bijzonder is de Heere aanwezig tussen het verzoendeksel en de vleugels van de gerubs. Vanaf die plaats spreekt hij. In de latere tempel van Salomo zijn er grote gerubs die de hele ark overdekken. 1 Koningen 8 en Hebreeën 9. De Heere zal met Mozes samenkomen op deze afgesproken plaats. Mozes is de middelaar tussen hem en de Israëlieten. Mozes moet daar de voor Israël bestemde bevelen in ontvangst nemen. De ark van het verbond wordt ook de bewaarplaats van de 10 geboden. De ark zelf en de gerubs worden niet vereerd, alleen de Heere God van het verbond. Later, in de tijd van de priester Eli, wordt de ark ten onrechte als beschermmiddel gezien. David weigert die veronderstelde bescherming, 2 Samuel 15. Na de tempelbouw tijdens de regering van Salomo werd de ark naar de tempel overgebracht. Jeremia voorziet de dag dat de ark niet meer nodig is, Jeremia 3 vers 16. Waarschijnlijk is de ark bij de vernietiging van de tempel in 586 voor Christus verloren gegaan. Maar in het tweede boek van de Maccabeën wordt aangegeven dat Jeremia haar in veiligheid heeft gebracht. Exodus 25 vers 21 en 22. Leg het verzoendeksel op de ark en leg daar de stenen plaquettes met de wet in, die ik u zal geven. Daar zal ik u ontmoeten. En vanaf het verzoendeksel tussen de engelen zal ik met u spreken. En in de ark zullen de wetten van het verbond liggen. Daar zal ik u mijn opdrachten voor het volk Israël geven. De ark is een prachtig beeld van de goddelijke en menselijke natuur van de Heer Jezus Christus. Zijn goddelijke natuur wordt uitgedrukt door het goud van de ark. En zijn menselijke natuur door het hout van de ark.
In het voorgaande hebben we gezien dat de ark te vergelijken is met een houten kist. Toch kunnen we niet over de ark praten als zijnde maar een houten kist. Het was ook een gouden kist. Voor de ark was zowel hout als goud nodig. Er is geen vermenging van beide. Zo is het ook met de twee naturen van Christus. We maken even een uitstapje naar de kerkgeschiedenis. Door de eeuwen heen heeft de belijdenis van de twee naturen van Christus voor oneenigheid gezorgd binnen de christelijke kerk. De geschiedenis van het concilie van Chalcedon, gehouden in het jaar 451, geeft daarover meer details. Op dit concilie werd de geloofsbelijdenis aangenomen, waarin beschreven wordt dat Jezus als tweede persoon in de heilige drie-eenheid zowel volledig mens als volledig God was. De geloofsbelijdenis van Chalcedon houdt in dat Christus twee naturen heeft, een goddelijke en een menselijke. Deze twee naturen komen samen in de ene persoon van Jezus Christus. Zonder dat elk van de twee naturen iets van hun eigenschappen of uniek zijn verliest. Ze zijn ook met geen mogelijkheid van elkaar te scheiden. Ook in de Nederlandse kerkgeschiedenis vinden we de belijdenis over de twee naturen van Christus terug. De Nederlandse geloofsbelijdenis geeft in artikel 19 het volgende getuigenis. Wij geloven dat de persoon van de Zoon door de maagdelijke ontvangenis onafscheidelijk verenigd en verbonden is met de menselijke natuur. Er zijn dus geen twee zonen van God en geen twee personen, maar twee naturen verenigd in één persoon, waarbij elke natuur haar onderscheiden eigenschappen behoudt. De goddelijke natuur is altijd ongeschapen gebleven zonder begin van dagen of einde van leven, Hebreeën 7 vers 3, en vervult hemel en aarde. Evenzo heeft de menselijke natuur haar eigenschappen niet verloren, maar is schepsel gebleven, dat wel een begin van dagen heeft, eindig is en alles behoudt wat bij een echt lichaam hoort. Een beeld van de twee naturen van Christus kan gevonden worden in de materialen van de ark van het verbond. De ark was zowel van binnen als van buiten met goud bedekt. Colossenzen 2 vers 9. Want in hem woont het hele wezen van God in een lichamelijke gestalte. Jezus Christus was niet alleen een bijzonder en uniek mens, niet alleen een mens die grote wonderen heeft gedaan, ook was hij geen mens met een, meer dan bij anderen, ontwikkeld bewustzijn van God. Hij was God, hij sprak als God. Hij stelde zichzelf aan God gelijk. In Johannes 14 vers 1 en 9... lezen we, wees niet ongerust. Vertrouw op God en vertrouw ook op mij. Nu ben ik al zo lang bij jullie, Filippus. Ken je mij nu nog niet? Wie mij gezien heeft, heeft immers de Vader gezien. Ja, Jezus is God. Ook de geestelijke leiders waren ervan overtuigd dat Jezus zei dat hij God was. Immers, daarom veroordeelden zij hem tot de doodstraf. In Matteüs 26 horen we de hoge priester aan Jezus vragen, zeg ons of u de

en zitten om te rusten bij een bron in Samaria. Hij sliep, at, dronk, lachte en huilde, en boven dat alles, hij heeft geleden en is gestorven. Het zijn allemaal eigenschappen die bij mensen horen. Het goud en het hout in de ark waren beide nodig. Toch werden ze niet met elkaar gemengd. Ook gingen de eigenschappen van het een niet verloren in het ander. Jezus Christus was zowel God als mens, maar zijn beide naturen zijn niet versmolten en ook niet in elkaar opgegaan. De ark van het verbond was niet leeg. In Hebreeën 9 vers 4 wordt gezegd: in de ark lagen de stenen plaquettes waarop de wetten stonden, een gouden pot met manna en de staf van Aaron die gebloeid had. Ook aan de voorwerpen in de ark van het verbond kan symboliek worden verbonden. De staf van Aaron die gebloeid had, spreekt van de opstanding van de Christus. Het manna spreekt van het feit dat Christus het brood des levens is. De 10 geboden wijzen naar het feit dat hij door zijn lijden, dood en opstanding de wet in alle opzichten heeft vervuld. Hij vervulde de profetieën die over hem waren uitgesproken. Hij vervangt het oude verbond door een nieuw en beter verbond, door te doen wat God van hem vroeg, en eens en voor altijd voor ons te sterven, heeft Christus onze zonden vergeven en ons gereinigd. Hebreeën 10, vers 9 en 10. Gods programma werd en wordt uitgevoerd, vanaf de eeuwigheid tot in de eeuwigheid. Op een dag komt Christus als de koning der koningen en de Heere der heren. De gouden pot met manna spreekt van Christus als profeet. Hij zei over het manna, Johannes 6 vers 32, dat brood uit de hemel hebben zij niet van Mozes gekregen, maar van mijn Vader. Jezus Christus is Gods boodschap aan de mensen. We lezen in Hebreeën 1 vers 1 en 2, in het verleden heeft God op vele manieren door de profeten tot onze voorouders gesproken. Maar nu, in onze tijd, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, aan wie hij alles heeft gegeven en door wie hij de wereld heeft gemaakt. In en door Christus heeft de Heer alles gezegd wat voor ons mensen nodig is om gered te worden. In Christus heeft de levende God zijn hart laten zien. Christus betekent gezalfde. In het Oude Testament werden koningen, priesters en profeten door de Heere aangesteld en gezalfd. Alle drie zien we in Christus verenigd. De Heer Jezus wordt Christus genoemd, dat is gezalfde, omdat hij door God de Vader is aangesteld en met de Heilige Geest gezalfd, tot onze hoogste profeet en leraar, die ons het verborgen raadsbesluit en de wil van God aangaande onze verlossing volkomen heeft geopenbaard. Hij is ook door God de Vader aangesteld en gezalfd tot onze enige hoge priester, die ons met het enige offer van zijn lichaam verlost heeft en met zijn voorbeden steeds voor ons pleit bij de Vader. Ten slotte, God de Vader heeft hem ook gesteld en gezalfd tot onze eeuwige koning, die ons door zijn woord en geest regeert en ons in de verworven verlossing beschermt en bewaart. Ook de ark van het verbond wijst al naar Christus als profeet, priester en koning. Het woord werd een mens en leefde een tijd lang onder ons. Hij was vol genade en waarheid en we hebben gezien hoe groot hij is, de enige zoon van de hemelse Vader. Johannes 1 vers 14. Bovenop de ark van het verbond rustte het verzoendeksel. Het was de bovenkant van de ark. Ze horen bij elkaar, maar worden apart genoemd. Het verzoendeksel was gemaakt van zuiver goud. Maak een deksel van puur goud, een verzoendeksel van 113 centimeter lang en 68 centimeter breed. Dan moet u twee engelen maken van gedreven goud en deze vastzetten op het verzoendeksel, elk aan een kant van de ark. De engelen moeten hun vleugels naar boven uitspreiden, zodat ze het verzoendeksel bedekken en in elkaars richting kijken.
Ze moeten neerkijken

kijken op het verzoendeksel. Exodus 25, vers 17 tot en met 20. De engelen keken neer op het verzoendeksel. Daarop sprenkelde de hoge priester het bloed van het offerdier. Het was het bloed dat het deksel tot verzoendeksel maakte. Ook dit bloed wees symbolisch naar het werk van Christus. 1 Petrus 1, vers 18 en 19. U weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leidde. U bent niet vrijgekocht met iets wat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam, het bloed van Christus. Christus' bloed is kostbaarder dan zilver of goud. Het kostbaarste in de hemel is het bloed dat hij voor de mensen op aarde stortte. Hij bood zijn bloed aan toen hij de hemel binnenkwam en daarom is Gods troon voor ons vandaag een verzoendeksel. We worden vandaag genodigd naar God te komen op grond van het gegeven dat Jezus Christus, onze grote hoge priester, zijn eigen bloed voor onze zonde heeft geofferd. Hebreeën 4 vers 14 tot en met 16 herinnert ons daaraan. Dit betekent dat Jezus, de Zoon van God, onze grote hoge priester is, die naar de hemel is gegaan om ons te helpen. Daarom moeten wij geen ogenblik aan hem twijfelen. Deze hoge priester begrijpt onze zwakheden, omdat hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij. Maar hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven. Hij heeft nooit gezondigd. Laten we daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. Via Christus mogen en kunnen mensen tot God naderen. Hij is onze hoge priester in de hemel. Hij is de levende Christus aan Gods rechterhand. Door hem vinden we genade en hulp. Veel mensen proberen de strijd hier beneden alleen te voeren. Ze proberen de problemen van het leven alleen aan te pakken. Maar een mens is uit zichzelf niet in staat om dat te doen. Wij zijn niet sterk genoeg. Wij hebben hulp nodig. Luisteraar, maakt u gebruik van de hulp die Jezus Christus u aanbiedt? Paulus bidt voor de gelovigen in de stad Efeze. Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die werkzaam is in ons die in hem geloven. Door diezelfde kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen. Efeziërs 1. Wat zien we vandaag van de kracht die werkzaam is in ons die in hem geloven? Laten wij het gebed van Paulus voor elkaar bidden. Luisteraar, ik bid voor u dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die werkzaam is in ons die in hem geloven. Geloof in hem. Hij is de hoge priester die zit aan de rechterhand van God de Vader. De hoge priester die in de tabernakel diende, kwam het heilige binnen, sprenkelde het bloed op het verzoendeksel en moest daarna weer naar buiten. Maar Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, heeft eens en voor altijd zichzelf als offer gebracht. Hij zit nu aan de rechterhand van God, de Vader. Hij stierf hier op aarde om ons te redden. Hij leeft nu in de hemel en, ik hoop, in uw hart. Vandaag kan een mens met hem in contact komen en blijven. Heeft u hem vandaag al gesproken? Dat kan, door te bidden. Ja, maar wat moet een mens bidden? Misschien dit gebed uit Matteüs 6. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdekom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK-goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.